0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten.
8: Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Vroeg op zaterdag.

Thomas, hetgene wat ik jou wil meegeven deze vroege zaterdagochtend. Jij bent mijn vriend. Goedemorgen, dit is Vroeg op Zaterdag bij Radio M Utrecht. Ik ben Chris en ik vind het gezellig dat je erbij bent. Doe even rustig aan, neem een kopje koffie. Of misschien ben je wel heel druk in de weer. Nou, laat maar eens weten.

Je luistert naar Radio M Utrecht, zaterdagochtend. Goedemorgen. En er zijn nu al mensen bezig om te stemmen. Sowieso de Franse plaat, schrijft Petra. Nou, we moeten nog even de fragmenten voorbij laten komen. Dat hoor je zo meteen trouwens. Frans-Duits, daar hebben we het natuurlijk over. De Franse of de Duitse plaat. Je kunt weer stemmen. En dat gaat allemaal via de app van RTV Utrecht. Dit is Alex Warren.

Het nummer werd ingezongen door natuurlijk de dames. Diana Ross is er eentje van. En in spijkerbroek en een simpel sweatshirt. Daarmee kwam ze op de bühne. In plaats van een mooie glitterjurk. De Supremes dus bij Radio M Utrecht. En er waren in die tijd heel veel interne ruzies. Maar goed, ze hebben wel lekkere hits gescoord. Zometeen de fragmenten. Frans-Duits. En dit is een stukje herinnering uit het verleden. Iets verder dan natuurlijk de Supremes. Maar iedereen kent het wel. VOF de Kunst met Suzanne.

Ja, we hadden het allemaal in onze gedachten zitten, hoe de videoclip zou moeten worden met deze plaat Veel Heeft de Kunst. Suzanne zat naast je op de bank en het ging allemaal fout. Maar wel een leuke plaat, zeg. Je luistert naar Radio M Utrecht en dit is de Franse plaat in Frans-Duits. Zas. En

Ja, dat is de Duitse plaat. Zometeen in het tweede deel hoor je ze nog wel twee keer voorbij komen of zo. Voordat je de definitieve keuze kunt maken. Keuze A of keuze B dus. De Franse of de Duitse plaat. Aan jou de keuze. Dit is Vroeg op Zaterdag met Kenny Loggins en Stevie Nicks. Op Radio M Utrecht. Yeah.

0: even goed lezen hoe het berichtje in elkaar zat. Maar Sanne uit Utrecht staat in haar spijkerbroek de keuken te dweilen. Gebruikt de bezemsteel als microfoon. Ja, al lekker mee te zingen met deze plaat van Lionel Richie. En Henk uit Eindhoven. Hey, goedemorgen, leuk dat je luistert, Henk. Je zit op de weg, onderweg naar de bouwmarkt. En je tikt lekker mee op het stuur in het ritme van deze plaat. Nou, we zijn altijd nieuwsgierig. Wat doe jij op deze zaterdagochtend? Dit is Vroeg op Zaterdag met heerlijke muziek. Alleen maar voor jou.
1: Esta es la leyenda.

Mick Jagger, Peter Tosh, Don't Look Back bij Radio M Utrecht. En er is gisteren een behoorlijk feestje geweest, misschien wel vannacht eigenlijk. Dat schrijft Anouk en Mees. Jullie wonen in een studentenhuis hier in Utrecht. Adres wordt er niet bijgezegd. Maar het is een zoortje. Jullie moeten de boel gaan opruimen. De schoonmaakartikelen liggen al klaar. Het zou helpen als we iets Nederlands kunnen draaien. Nou, natuurlijk doen we dat voor jullie.

Radio M Utrecht met Abel en neem me mee. Nou, ik neem je even mee in het weer vandaag. Mocht je nog leuke plannen hebben die op buiten zijn gericht. Ja, de temperatuur is goed hoor, rond de 22 graden. Dat gaat het ongeveer worden, misschien 23. Nou, daar staat een zonnetje en een wolkje en eigenlijk geen regen. Als er toch een paar druppels vallen, kan dat niet al te veel zijn. Dus nou, lekker genieten vandaag.

Wij zijn groot fan van ABBA. En als het goed is, jij ook. Anders heb je de radio niet aanstaan op Radio M Utrecht. Heerlijke muziek toch? Take a chance on me. Zo dadelijk nog meer van die heerlijke plaatjes. En natuurlijk Frans-Duits. Wordt het die Franse of die Duitse plaat? Keuze A of keuze B? Dat gaat via de app van RTV Utrecht. De fragmenten, nou, die komen zometeen nog een keer voorbij. Kun je rustig een keuze maken. Dit is Eric Carmen op Radio M Utrecht met Hungry Eyes. Tot zo.

0: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Nieuwe hond?
8: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
20: Dit is een uittip.
21: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzicht tentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
22: Dit was een uittip.
23: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
24: De zomer vier je bij ons.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Vroeg

Tijdje geleden had ik een programma overgenomen van Erwin Peters, Pluk de Middag. En toen ging het over verkeerde uitspraken. Of in ieder geval zaken die je verkeerd uitspreekt. En dit was er een voorbeeld van. Veel mensen die zeggen dan the devil in the sky. Maar het is the devil in the skies. Ja, ik heb daar ook in het verleden ook moeite mee gehad, hoor, moet ik eerlijk toegeven. Maar leuk, het komt weer voorbij. Elvis Presley hier bij Radio M Utrecht. Het is vroeg op zaterdag. Straks de fragmenten. Kun je er even lekker naar luisteren. Dus hou hem hier.

Peter Frampton, Show Me The Way. Bij Radio M Utrecht. Ja, dat is een mooi verhaal uit het verleden. Ik ben van origine verpleegkundige. En ik heb wel eens een krat bier opgedronken met een collega uit de nachtdienst. Dus dat was dan rond dit tijdstip waar we heerlijk aan het drinken. 's ochtends vroeg. Dat was niet best. Maar dit nummer hadden we aanstaan. En nou, dat doet mij denken aan die tijd. Misschien heb je ook wel leuke herinneringen. Laat me maar eens weten via de app van RTV Utrecht.

Ja, Bram, je bent lekker aan het genieten in de sportschool. Te zweten zelfs. Je trekt een sprintje zometeen over de loopband. Maar deze muziek gaat jou wel helpen. Nou, dankjewel. En Marja uit Houten zit in de bus naar de markt met haar draadloze oortjes in. Bestaan ze überhaupt nog met kabeltje? Ik weet het eigenlijk niet. Maar je geniet van deze herinnering uit de kroeg destijds, toen je iedere zaterdag en zondag daaraan bezig was. En dat was in Tiel. Nou, gezellig om te horen. En wat ook leuk is om te horen, zijn de fragmenten Frans-Duits. En dit is de Franse.

Dat is dus keuze A. Und jetzt haben wir auch die deutsche Schallplatte. Ja, dat is misschien nog wel een hele lastige keuze om te maken. Keuze A of keuze B, dat kun je doen via de app van RTV Utrecht. Rechtsbovenin vind je dat app ons, dan komt dat hier zelf binnen. Het enige wat jij moet doen is keuze A door te geven als je zas wil horen. Of Kodo, Dof, voor keuze B. Nou, laat maar eens weten.

0: the Ring of Fire.
1: Dat is een heel oudje uit de jaren 60. Maar wel lekker hoor. Ring of Fire van Johnny Cash. En Jasper en Tim. Jasper is tegen de 40, schrijf je. En zoontje Tim 5 uit Arnhem. Leuk dat jullie luisteren trouwens. Jullie staan pannenkoeken te bakken in de keuken. En Jasper doet zijn best om Tim de classic Motown pasjes te leren. Dat hebben ze dus net gedaan op Johnny Cash. Ik hoop dat het gelukt is. Maar misschien is deze wel beter om een beetje te dansen. Nou, heb je ook een leuk verhaal? Laat het me maar eens weten via de app van RTV Utrecht. Dan draaien wij... Aha, met Take On Me.

altijd even goed mijn best doen. Substitute, ja. Van Cloud bij Radio M Utrecht vroeg op zaterdag. Ja, wel grappig van deze plaat. Liefst uit Londen van Bluff. Dat stond toen in de platenzaak. Hè. Kon je naartoe en dan zie je al die hoesjes staan van... oh, die wil ik horen. Maar er stond een gigantische spelfout op de hoes. Namelijk Liefst uit Londen met een O. En juist door deze slordige fout begonnen de radiostations en media over het singeltje te praten. En dat zorgde dus voor gratis reclame. Van de

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Het zal je niet ontgaan zijn dat ik best wel fan ben van Tom Jones. Dit vind ik wel lekker hoor. Help Yourself bij Radio M Utrecht. En zullen we er nog even naar luisteren? Ja hoor, nou komen ze nog een keer. Even in het kort. Nou, dat is het wel een beetje hoor. De keuze die je moet maken is keuze A voor de Franse plaat of B de Duitse in volgorde Zas of Dof. Nou, laat maar eens weten, wat vind jij een lekkere plaat die je zo meteen gaat horen hier bij Radio M Utrecht.

heerlijke plaat met een kop koffie in je bed nog een beetje nadummelen. Janet Jackson en Everytime. Nou, nu is het tijd om je bed uit te komen, mocht je er nog in liggen. Het wordt een mooie dag, dus je kunt er mooi op uitgaan. Een graad of 23, wolkje, zonnetje. En als het goed is, valt er geen regen. Dus nou, een mooie dag.

0: De Nieuwsgierkers bij Radio M Utrecht en Back, Steal or Borrow. Ja, dat is de keuze die je ook kon maken. En die andere keuze, dat was deze.
1: Frans.
2: Duits.
1: Duits.
0: Ja, het is de Duitse plaat geworden. En ik geef je groot gelijk. Wat een heerlijk nummer is dat. Massaal gestemd trouwens voor de Duitse plaat. Ik dank je voor het luisteren. Straks veel plezier met M voor elkaar.
3: Seit 2000 jaren leeft die aarde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
8: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
20: Geeft ruimte.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
22: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
21: Verwen jij je maar.
22: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
21: Waarmee?
22: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
21: Ja, ik voel hem.
23: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
24: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
25: De zomer vier je bij ons.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: wel, hè, Marie?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Goedemorgen, Koop.
0: Goedemorgen, trouwens. Nou, neem jij de leiding gewoon. Lekker. Ja, lieve luisteraar, wij zitten al aardig lang hier samen, hoor. Want wij beginnen vroeg op de zaterdagochtend. We Don't Talk Anymore. Ja, schrijver Alan Turney die speelde het nummer destijds voor aan een producer. En die wist meteen, dat moet Cliff zingen.
2: Nou ja, voor elkaar.
0: Wat? Zei die wat? Zit er nou niet doorheen te praten, Koop? Dat moet je nooit doen als Bob iets zegt. Dan moet jij je mond dicht houden. En voor elkaar, verstond ik.
1: Zo is het.
0: Ja, zo is het. Heb jij een fijne week gehad?
1: Ja, een hele fijne week.
0: Ben je nog bij een leuk concert geweest of zo, toevallig?
1: Ja.
0: Ik vraag maar.
1: Ja, je weet dat ik graag naar concerten ga. Ja. De weekend ben ik
0: weekend
1: geweest.
0: Weekend ben je geweest. Ja, oh, dat draait wel eens leuk.
1: Erg leuk. Met het hele gezin. Mijn dochter stond te springen.
0: Gaaf.
1: En alleen dat al was wel leuk om te zien. Maar hij zong ook echt fantastisch.
0: Ja, wat leuk zeg. Nou, hartstikke goed. Even dag zeggen tegen Chris. Chris die gaat weer naar buiten, zie ik, met... gaat even lopen, gaat een broodje eten. Hij verzamelt alle verzoeken, want Chris is er om 12 uur bij Muziekplezier. En de afgelopen twee uurtjes schoot hij alweer af met vroeg op zaterdag.
1: Inderdaad.
0: Ik was bij een ander bandje in Tilburg. Hensch. Ja, dat draaien we nooit.
1: Is wat voor soort muziek is het?
0: Ja, het is een beetje elektronisch, psychedelisch, house. Er werd enorm gedanst en gesprongen. En ik moet dan met mijn leeftijd een beetje aan de zijkant gaan staan.
1: Ja.
0: Want als je in zo'n draaikolk van mensen die lopen te springen en te duwen terechtkomt, dan kom ik verkeerd terecht, denk ik.
1: Ja, dat is uitkijken. Ja,
0: dat soort dingen dus. Hey, kregen wij niet een heel leuk appje binnen?
1: Ja, zeker. Ja. Goedemiddag, Koop, staat erin. Een berichtje van de Johan de Witschool uit Ogenaal. Nou, als vervent luisteraar zul je het je misschien nog kunnen herinneren dat we een keer badjassen zochten. Nou, daar gaat dit verhaal over. De eindmusical Undercover op Ibiza was een gigantisch succes, laat meester Harken weten. De musical is 3 keer gespeeld en jawel, ook de scène in badjassen. Dat gebeurde op het nummer Paloma Blanca van George Baker.
0: Wat?
1: Ja, nou echt. En als je een beetje op TikTok zit, weet je dat dat op dit moment een enorme rage is met
0: is dat zo?
1: Dansjes over de hele wereld. Ja, George was zelf ook erg verbaasd, maar Paloma Blanca doet het heel goed op dit moment. En dan verbaas je je soms dat de jeugd die nummers kennen, maar dat doen ze dus. Dank aan alle mensen die zorgden voor de badjassen, badslippers en douchemutsen. En we kregen ook een leuke foto ervan te zien. Hele rij jongens in badjassen. Allemaal dankzij M voor elkaar. Nou, hoe leuk.
0: Dat is mooi. Nou, hartstikke fijn. Goed om te horen. Dank je wel. Ja, en daarmee is de vakantie begonnen, hè? Iedereen
1: Zeker.
0: Heeft nu vrij. En de vogeltjes die fluiten lekker. Ja, even de inspiratie. Je mag ons altijd bellen met een zoektocht. Zo werkt het hier. Iemand zoekt bijvoorbeeld een vrijwilliger die helpt bij de buurtactiviteiten. Een buurtvereniging zoekt een organisator voor het najaarsfeest. Iemand zoekt een oud fotoboek. Nou, dat soort dingen. Telefoontje?
1: Ja. 0909-693-1-93-1. De app staat open, de mailbox staat open en de telefoonlijn ook.
0: Hartstikke goed, we gaan beginnen. Jij ook, Marilie? Waar was je geweest?
1: De weekend. Oh, wauw. Lekker.
0: Cadeautje voor jou en je gezin.
1: Ga even dansen.
0: Je ging met z'n vieren, toch?
1: Ja, te gek.
0: Nou, ga je gang maar even. Ik doe hier het werk wel.
1: Opspringen.

0: was zo'n melodie die in een droom zat bij Billy Joel. Hij probeerde het liedje te vergeten, maar het bleef maar doorgaan. En toen zong hij het in de douche voor zichzelf en toen dacht ik, ik ga het opnemen. Ja, The River of Dreams. Zo zijn meer liedjes ontstaan, hè? Ja. Het is tijd om even te kijken naar wat er te doen is. Als ik naar buiten kijk, denk ik, nou, en ik vond vanmorgen best wel fris eigenlijk.
1: Ja, het was, het zonnetje was er niet helemaal bij nog.
0: Wij zijn natuurlijk aardig wat ontwend als je dit weer bekijkt. Want die warmte van de afgelopen dagen was eigenlijk best lekker, maar ook wel weer intens. Maar ja, dat is voorbij, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, wil je vanmiddag of vanavond de deur uit? Ik heb een rijtje tips voor je verzameld. Van vroeg tot laat, van rustig tot uitbundig. En als jij zelf een mooie tip hebt, laat maar weten. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Ja. Hoor je dat gechillp? Dat komt niet uit de bomen, maar uit een zaal vol kooien en volières in Woerden. Bij vogelvereniging Avicultura kijk je rond tussen de mooiste kanaries, parkieten en tropische vogels. En je mag ze bewonderen, je mag er eentje mee naar huis nemen, kopen dan, hè. Of gewoon je oren de kost geven. De leden staan klaar met tips over verzorging. De koffie staat klaar om even een lekker bakkie te doen. En je bent hartstikke welkom aan de Singel 43 in Woerden van 10 tot 12 uur. En de toegang is gratis. En van de vogels in Woerden naar iets heel anders in Amersfoort. 800 vierkante meter vol schatten uit een ander tijdperk. Dat is Vintage Friends in Amersfoort. 15 ondernemers onder één dak met vintage meubels, oude platen, kleding en ja, van die voorwerpen waar je meteen een verhaal bij verzint. Want ze zijn al een tijdje gebruikt, hè. Even snuffelen, even verdwalen tussen die meubels en de curiosa. En wie weet loop je naar buiten met iets bijzonders, iets leuks en ook nog gezellig ook. Deuren staan open aan de Textielweg 10 in Amersfoort. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Dus het is al begonnen, een kwartiertje geleden. En naar binnen lopen, ach, dat kost je niks.
1: Het is eigenlijk een beetje schat zoeken, hè?
0: Ja, doe je het graag zelf?
1: Ja, ik vind het wel leuk, dat soort plekken. Dan kom je net even wat tegen wat niemand heeft. Leuk item in je interieur.
0: Het mooiste is als je op pad gaat zonder plan. Dan koop je iets, is mijn ervaring.
1: Nee, ben ik met je eens.
0: En als wij thuis zeggen, we gaan even lekker op zoek naar dit of dat, komen we met niks daar.
1: Nee, dan ga je het niet vinden. Dan ga je het niet vinden. Dan ben je veel te veel gefocust.
0: Nee, dat zal het zijn, hè. Dat denk ik ook. We gaan even naar de markt. Uit Papekop komt Jannie Verwoerd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij ook op de markt in Papekop?
2: Ik ben vandaag in de markt. Ja.
0: Oh, kijk eens aan, zeg. Dat is de andere kant op. Wat ben je van plan te kopen vandaag? Heb je plannen?
2: Ik ben eigenlijk populair met mijn koeienmuseum in Papekop.
0: Ja.
2: En vandaag ga ik weer even snuffelen. Met mijn dochter samen.
0: En wat verwacht je aan te schaffen? Waar ben je naar op zoek?
2: Nou, ik kijk eigenlijk eventjes of dat ik koeienspullen kan vinden, koeienattributen.
0: En wat zijn dat, koeienattributen? Ik kom dan zelf echt uit een boerenomgeving.
2: Oh ja, ik heb kappen, schotels en alles en nog wat. Ik heb een koeienmuseum in Papekop. En daar ben ik heel trots op. Dus iedere keer kijk ik of er andere spullen tegenkomt.
0: Wanneer is het geopend, Jannie, dat koeienmuseum?
2: Het koeienmuseum is iedere dag nu geopend.
0: Doe je dat ook in het weekend?
2: Ja, want ik heb vanmorgen hier naartoe. Werd ik dan weer gebeld door mensen die ook graag in mijn koeienmuseum wilden komen kijken.
0: Wat ontzettend leuk. Maar hey, hoe is dat ooit begonnen dan?
2: Ja, ik ben alweer, even kijken, begin mei ben ik alweer begonnen.
0: Ja, maar ik bedoel, wie begint er nou een koeienmuseum?
1: Ja.
2: Nou ja, ik ben de enige in Nederland. En als er niet zoveel interesse was, dan kwamen er niet zoveel mensen kijken.
0: Nee, dat snap ik hartstikke goed. Wat kunnen we allemaal bekijken als we daar naar binnen gaan?
2: Kappenschotels, bekers, mokken, kleding, kussens, eigenlijk alles.
0: Heb je ook bijvoorbeeld koeienhuiden?
2: Ja.
1: Oh ja. Ja, ik heb er wel eens foto van gezien, Koop. En ze heeft inderdaad echt van alles. Inderdaad, wat je, nou, bedenk het maar en vraag het maar, dan heeft ze het.
0: Nou, wat fantastisch zeg. Wat ontzettend leuk. Zeg, hoeveel mensen komen er dan gemiddeld zo per dag?
2: Per dag, ja goed. Het gaat nu op afspraak. Jaren geleden deed ik het, mag na 1:30 middags nog iedereen binnenlopen. Maar dat heb ik nu gehalveerd, dat ik zelf ook nog wat privacy heb. Zelf ook nog wat kan gaan doen.
0: Ja.
2: En dus nu is het gewoon op afspraak.
0: Ja.
2: Maar nu heb ik van de week in het AD gestaan, een advertentiestuk van mij.
0: Ja.
2: En dat kan ik wel merken, want nu kan alles weer helemaal los. Dus, ja.
0: Het zijn dus allemaal spullen die te maken hebben met de koeien.
2: Ja, alles.
0: Dus afbeeldingen van koeien, onderdelen die je nodig hebt om koeien te verzorgen.
2: Ja, t-shirts, ik weet alles en al wat, zeg maar.
0: Ja.
2: Het is gewoon een kijkwaard, zeg maar.
0: Hoe groot is het?
2: Dat is het hele huis is vol. Dat is mijn kamer, mijn keuken, boven zijn 4 slaapkamers en een badkamer met koeienspullen. Het is allemaal koeienspullen.
0: Nou, wat ontzettend leuk.
1: En daar ben ik dan even nieuwsgierig naar. Jannie, doe je ook dan echt wel eens koeien knuffelen? Of zijn er koeien in de buurt waar je veel komt? Of?
2: Naast ons hebben een boer wonen. En die had koeien. En de koeien waren door het hek heen gebroken.
1: Oh.
2: En dat liepen ze op de weg en toen kwamen ze ook bij ons.
1: Stonden ze in het museum?
2: Toen kwamen ze ook bij ons. Omdat ze natuurlijk de weg omgegaan waren.
1: Ja.
2: En die koeien zijn zo vreselijk mak. Dat ik kon ze gewoon aaien. Ik kon ze gewoon knuffelen.
0: Jij bent gewoon een koeienfluisteraar, denk ik, Jannie.
2: Ik ben een koeienfluisteraar. Dat kun je wel zeker wel stellen.
0: Nou, dat denk ik ook. Laten we eens even gaan kijken waar jij ons voor benaderd hebt. Want jij zoekt eigenlijk helemaal geen koeiendingen.
2: Nee, ik zoek helemaal geen koeien dingen. Ik heb mijn dochter die had het paarden gehad. En die zoekt eigenlijk, en ze heeft af en toe nog wel. Maar die heeft eigenlijk zoekt ze van die paardenmagneetjes. Van die koelkastmagneetjes met paardenhoofdjes.
0: Oh, koelkastmagneetjes met paardenhoofden erop.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk. En heeft ze daar al veel van?
2: Heeft ze er niet zoveel van. En ze wil eigenlijk wel ze graag nog meer van die magneetjes hebben.
0: Ja.
2: We hebben al een keer een oproep gedaan bij Radio Utrecht. En toen is er eigenlijk niks op afgekomen.
0: Ja, dus dat weet je nooit. Ja.
2: Dat verloop van tijd moet je het echt even oppakken natuurlijk.
0: Natuurlijk, ja. Ja. Ik begrijp dat het niet alleen blijft bij koelkastmagneetjes, maar ook glazen.
2: Ja, die glazen, dat zijn glazen in mijn toilet. Heb ik daar allemaal van die glazen staan van die dolfijntjes. En dan wil ik eigenlijk, een paar zijn er kapot gegaan, dan wil ik eigenlijk graag weer van die glazen, van je drinken zijn ze meer drinken, linkdronken. De glazen zijn eigenlijk.
0: Ja.
2: Je longdrinkglazen.
0: Drinkglazen en dan afbeeldingen van een dolfijn erop.
2: Ja, allemaal dolfijntjes. Allemaal dolfijntjes staan erop.
0: Maar die heb je dus ook al gehad. Er zijn er een paar stuk gegaan, dus ze bestaan.
2: Ja, ze bestaan zeker. Want er zijn ook stopflessen van en er zijn ook potten van met die dolfijntjes. Maar die glazen die zoek ik echt.
0: Nou, het is een hele mooie zoektocht die we gaan uitzetten. Koelkastmagneetjes met paardenhoofdjes. Paardenafbeeldingen zal ook goed zijn, denk ik. Hè? Want als je een hele afbeelding hebt, zit er ook een hoofd aan, toch?
2: Ja, want het is. Je hebt wel eens dat die paardenhoofdjes, dat die steken meer vooruit, zeg maar. Je hebt die platte magneetjes heb je natuurlijk van paarden.
1: Ja.
2: Maar je hebt
1: 3D,
2: natuurlijk ook die met die paardenhoofdjes.
0: Ja, dat snap ik. 3D misschien zelfs wel. En we zoeken glaswerk voor op het toilet, begrijp ik.
1: Ja.
2: Ja.
0: Met de afbeeldingen van dolfijntjes erop. Nou, laat het ons maar weten. Denk mee, Jannie Verwoerd uit Papekop van het Koeienmuseum, het enige in Nederland. Die is op zoek naar koelkastmagneetjes met paardenhoofdjes en glazen met dolfijntjes.
1: Ja, en bellen kan natuurlijk naar ons elk moment tot 12 uur. 0909-693-1-93-1. En dan geven wij het weer aan je door, Jannie.
2: Prima. Heel hartelijk dank dat ik je oproep heb mogen doen.
0: Tuurlijk.
2: En we gaan het tegemoet zien.
0: En ik zou zeggen, heel veel succes op de markt en met het Koeienmuseum, hè?
2: Ja, dat komt helemaal goed. Heel hartelijk dank. Dag, doei.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Lekkere country muziek hier op Radio M Utrecht. Stella Lefty met Boston. In de trein, hè, zat ze inderdaad. Edelherten, wilde zwijnen, reeën en zelfs de wolf. Ze komen allemaal tot leven op papier bij Rien Poortvliet, weet je nog? In het Stadsmuseum in Veenendaal hangt de tentoonstelling Dicht bij de Veluwe, vol originele aquarellen en schilderijen van de tekenaar die generaties raakte. Ik kan me de kalenders nog herinneren. Je wandelt langs de bossen en akkers van de Veluwe zoals hij ze zag, met oog voor het kleinste detail. Ook zijn wereldberoemde kabouters komen langs en je kunt recht aan het Kees Stiplein 76 in Veenendaal. En het is net open, duurt tot 5 uur. En als je meer wil weten, kijk dan even op stadsmuseumveenendaal.nl. En dan van stille kunst naar warme klanken. We reizen door naar Soest. Koffie en thee staan klaar. De zwerfboeken liggen uitgestald. En om 11:15 klinkt er iets bijzonders in de kerkzaal. In de Open Hof in Soest geeft country gospelzanger Casey of Kees een miniconcert. Liedjes die troost bieden en je een hart onder de riem steken. Rondom kun je terecht bij de minibieb, een petitie van Amnesty tekenen en blijven lunchen. Loop gerust binnen aan de Veenbestraat 2 in Soest. Samen zijn duurt van 10 tot 1 uur, dus het is al begonnen. Je kunt nog terecht, het concert begint om 11:15. Toegang is vrij, 3 kwartier dus nog. Je hebt alle tijd om daar naartoe te gaan. Veenbestraat 2 in Soest. De Open Hof is dat. Dan gaan we naar Utrecht Natuurlijk. Die beheert meerdere stadsboerderijen en stadstuinen in Utrecht. En die zoekt vrijwilligers om die plekken draaiende te houden. En je kunt daar terecht voor van alles. Dieren verzorgen, tuinieren, klusjes doen, bezoekers ontvangen, meedraaien in de boerderijwinkel, helpen bij activiteiten. Ja, het zijn zomaar ideeën. Ervaring is helemaal niet nodig. Enthousiasme wel, hè? Dat telt. Carla Andens is hoofdlocaties Utrecht Natuurlijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij een leuke baan?
1: Ja, ik heb een hele leuke baan. Ja.
0: Ja, je bent zomaar hoofd van al die locaties. Wat maakt zo'n stadsboerderij midden in Utrecht zo bijzonder, Carla? Wat zie je daar als je daar op een gewone dag eens binnenloopt?
1: Ja, we beheren stadsboerderijen en stadstuinen. Dus ook stadstuinen zijn heel bijzonder voor ons. Ja. Het zijn echt pareltjes in de stad, als je het mij vraagt. Mensen komen er heel graag om te recreëren, onder andere. Op onze boerderijen hebben we dieren natuurlijk, wat een hele grote aantrekkingskracht heeft op kinderen.
0: Maar je kan ook op mij, hoor.
1: Zeker. Dit ook op anderen. Op volwassenen. Ja, maar we zien ook wel veel kinderen die keer op keer weer terugkomen bij hun schaap of hun koe. Het zijn gewoon echt hele mooie groene plekken waar mensen gewoon welkom zijn en het fijn hebben. Er is ook veel te leren. Dus we geven lessen aan basisschoolkinderen over natuur en groenthema's. En wat ik zelf gewoon echt heel erg fijn vind, en daar gaat dit thema natuurlijk ook over, is dat er ook heel veel mensen met ons meedoen om die locatie zo mooi te houden. Ja. En dat mensen echt met plezier bij ons kunnen blijven komen.
0: Nou, dat geloof ik graag. Het is een hele mooie buitenomgeving natuurlijk ook. Ook die stadstuinen. Ja, zo midden in zo'n stad. Hoe bijzonder is dat eigenlijk?
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. Want groen is natuurlijk heel belangrijk voor ons als mensen. En in de stad is dat er niet altijd overal. En wij zorgen er echt wel voor dat het toegankelijk blijft voor iedereen. En niet alleen maar door er gewoon doorheen te lopen, maar ook door mee te kunnen doen. En echt letterlijk met je vingers in de aarde te kunnen zitten.
0: Ja.
1: En dat geeft gewoon heel veel voldoening, maar ook rust.
0: Ja, en je doet dat natuurlijk samen. Dus het is ook heel leuk om deel uit te maken, lijkt mij, van een soort community.
1: Ja, dat is een van de belangrijkste dingen, vind ik, van onze vrijwilligers. Je bent altijd onderdeel van een team. We doen het samen. En we doen het ook echt veel samen met buurtbewoners. We organiseren best wel veel activiteiten. En dat is ook vaak met buurtbewoners, andere organisaties. Dus ja, wij zijn echt een maatschappelijke organisatie inderdaad.
0: Ja, het speelt een rol in de gemeenschap.
1: Ja, een hele grote rol. En dat maakt mijn baan ook zo ontzettend mooi.
0: Ja, jij bent niet een vergadertijger, neem ik aan.
1: Ja, ook.
0: Ik wist het, ja. Ja, dat heb je ook wel. Maar je hebt wel gelegenheid toch om op al die locaties even langs te gaan en zo.
1: Ja, dat probeer ik natuurlijk wel. Wel minder dan me soms lief is, maar ik probeer echt wel op locaties langs te gaan. En ook tussen de vergaderingen door lekker naar buiten en te kijken wat er allemaal gebeurt. En dan zie je toch veel al allemaal mensen die gewoon heel blij zijn bij ons. Ja. En genieten van wat er is. En van een kopje koffie soms. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch dat je daar aan mee mag werken.
0: Ja, neem ons nog eens even mee naar zo'n stadstuin.
1: Ja, een stadstuin, die hebben we 6 in Utrecht. Ook allemaal in verschillende wijken. En die hebben allemaal wel een ander identiteit. Maar wat daar veel gebeurt is echt samenwerken. Dus veel vrijwilligers die echt die tuin op orde houden. Zijn groepen die bijvoorbeeld een voedselbos onderhouden. En groepen die meer met permacultuur werken. Maar de stadstuinen zijn ook echt open. Dat is ook wel belangrijk om te noemen. Dus mensen kunnen daar ook lekker rondlopen, doorheen lopen en rust vinden.
0: Zelfs in de grote stad.
1: Ja, zelfs in de grote stad. Ja, dus dat is echt, zijn echt fantastische plekken.
0: Ja.
2: Hey Carla, ik breek zomaar in. Carla, wat ik me ook afvroeg is, ervaring is niet nodig. Maar je kunt dus wel heel veel leren ook daar, als ik het zo begrijp. Zo'n permacultuur. Inderdaad, zijn er ook mensen die dat heel leuk vinden om dat juist weer aan anderen uit te leggen?
1: Ja, precies. En dat maakt ook leuk om bij ons vrijwilligerswerk te doen. Nou, je hoeft het inderdaad allemaal niet te kunnen. Enthousiasme is natuurlijk wel belangrijk. Je kan bij ons echt van alles leren. Dus ook over het verzorgen van dieren, maar ook planten. Als je inderdaad permacultuur interessant vindt of voedselbossen, dan zijn er altijd mensen die daar iets over kunnen vertellen. En dus zo gaandeweg kan leren daarover.
0: Ja. Wie zoeken jullie specifiek? Want vrijwilligers zijn altijd nodig. Wat moet je kunnen? Hoeveel tijd kost het? Hoe kan ik me aanmelden? Nou, het zijn zomaar wat van die vragen.
1: Ja, het is eigenlijk heel verschillend. De meesten die bij ons werken, die komen in een frequentie van 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken. En wat wij altijd eigenlijk zoeken is mensen die dieren willen verzorgen of mensen die onze tuinen willen verzorgen. Maar we hebben ook mensen die klussen doen op locatie. Dat is ook hard nodig. En we hebben natuurlijk heel veel gebouwen en hekken en van alles waar wat af en toe gerepareerd moet worden. Gastvrouwen, meedoen aan activiteiten. Er kan eigenlijk van alles. En het ligt er echt ook aan wat de vrijwilliger zelf wil.
0: Nou, dat is een mooie vacature hoor.
2: Nou.
1: Ja, en goed, wij hebben ook vacatures openstaan. Dus als je echt geïnteresseerd bent, dan kan je naar onze website, utrechtnatuurlijk.nl.
0: /vrijwilligerswerk.
1: Via die hoofdpagina zie je vanzelf hoe je makkelijk bij de vrijwilligerssite komt.
0: Oké. Okay.
1: En dan kan je zien welke vacatures er op dit moment openstaan.
0: Ja.
1: Via de vrijwilligerscentrale Utrecht is dat.
0: Ja, er zullen altijd mensen zijn die zeggen, ja, ik vrijwilligerswerk op een boerderij, ik kom daar niet vandaan en je dierenverzorging lijkt me leuk, maar ik heb dat nooit gedaan. Is dat wel wat voor mij? Wat zou jij dan zeggen, Carla?
1: Ja, ik zou zeggen, kom gewoon eens langs. Kom gewoon eens kijken en zien wat het is. En je hoeft echt geen ervaring te hebben. We hebben echt genoeg mensen die zonder ervaring zijn begonnen. En we leren het je gewoon. Je hoeft het echt niet gelijk te kunnen. Dat komt vanzelf. Als je het gewoon leuk vindt, dat is genoeg.
0: Ja.
2: En je bent nooit te jong of te oud?
1: Nee. We hebben ons meeste vrijwilligerswerk is vanaf 18 jaar. Dus we hebben studenten, we hebben mensen die werken en die het gewoon leuk vinden om 1 dag in de week of 1 keer in de 2 weken met hun handen bezig te zijn in plaats van met hun hoofd. We hebben gepensioneerden, van alles.
0: Leuk hoor. Nou, het lijkt me fantastisch.
2: Okay.
0: Mensen kunnen dus even kijken op utrechtnatuurlijk.nl. En daar kom je ook vanzelf op de vacatures voor het vrijwilligerswerk. En daar kunnen ze zich, neem ik aan, ook melden. Of daar zien ze welke route ze moeten bewandelen om in contact te komen, denk ik, hè?
1: Ja, precies. Dat gaat echt wel, dat wijst zich vanzelf. Maar wat ook kan, is dat je gewoon lekker langskomt op een van onze locaties. En een van onze medewerkers aanspreekt.
0: En dan moet je naar de stadsboerderijen of naar de stadstuin? Of kan dat naar allebei?
1: Ja, kan bij beide. We hebben bij beide vrijwilligers werken. Dus dat kan alle twee.
0: Nou, hartstikke leuk. En als mensen nog vragen hebben, kunnen ze ons ook altijd bereiken. Dan...
2: Zeker, zeker. 0909-693-1-93-1. En dan leggen we het allemaal nog haarfijn uit. Maar kijk vooral ook even op utrechtnatuurlijk.nl.
0: Nou, Carla. Yes. Leuk dat je even bij ons was vanmorgen.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en heel erg bedankt voor je mooie, enthousiaste verhaal. Ik wens jou een prachtige week toe. Ik weet niet of je nog met vakantie gaat binnenkort, maar toch, je komt weer terug op die plek en dan is het vergaderen afgewisseld met lekker langs al die locaties, hè?
1: Ja, precies.
0: Alle goeds.
1: En, dankjewel, jullie ook.
0: Dag.
2: Dag, Carla.
1: Doeg.
0: Het lijkt mij hartstikke leuk, man.
2: Heel leuk.
0: Ja, allemaal mensen daar.

0: Wij zitten gewoon nog hier te overleggen, zeg. Dat is toch ook wel wat, hè? Ja. En dan vergeet je even dat liedje is afgelopen. Want je denkt natuurlijk allemaal, die zit allemaal lekker te wachten tot de muziek voorbij is. Nee, het is hier hartstikke druk.
1: Zeker.
0: De telefoon gaat steeds. En Marilie, ik zou zeggen, wat is even de samenvatting van deze eerste?
1: We begonnen natuurlijk over

0: koeien, maar we zochten helemaal geen koeien. We hadden paardenhoofdjes. En dat zijn koelkastmagneetjes die we zoeken. Voor Jannie Verwoerd uit Papekop. En glazen met dolfijnen erop. Ze heeft dat op het toilet staan. En er zijn er een aantal gesneuveld.
1: Kun je, dus, als je een toiletbezoek hebt, kun je meteen iets drinken misschien of zo, of niet?
0: Ja, ik denk het.
1: Of kun je er lekker naar kijken?
0: Ja, misschien is het hele thema dolfijn. Ja, het roept allerlei vragen.
1: Ja, ik wil daar gewoon een keertje rondlopen. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ik denk dat het toilet dus ook een museumpje is aan zich. Jannie Verwoerd uit Papekop dus. En de koelkastmagneetjes met paardenhoofdjes waren, dacht ik, voor haar dochter. En de glazen met dolfijnen erop voor op het toilet. Laat het ons weten als je hier iets in kunt meedenken. Of het thuis hebt staan en er zelf geen gebruik meer van maakt. 0909-693-1-93-1. Laat het ons even weten via de app en mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Kan natuurlijk ook. Daarna spraken we met Carla Antens, hoofdlocaties van Utrecht Natuurlijk. En zij beheren meerdere stadsboerderijen en stadstuinen in Utrecht en zoeken daar vrijwilligers voor om die plekken draaiende te houden. En nou, het mocht van jong naar oud, koop. 18 plus tot gepensioneerd, hoorde ik. En je kunt er terecht voor van alles. Dieren verzorgen, tuinieren, klusjes doen. Bezoekers ontvangen mag natuurlijk ook. Meedraaien in de boerderijwinkel of zelfs helpen bij allerlei andere activiteiten. Ervaring is niet nodig. Ik hoorde dingen over permacultuur. Je kunt er ook nog van alles leren. Het enthousiasme is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Nou, zeg dat wel. Nou, hartstikke leuk. Bel maar. Berend van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Koop.
1: Een heel andere weerstart van de dag als gisteren.
2: Zeker, ja. Flink wat bewolking boven de provincie. En hier en daar zelfs wat lichte motregen gehad vanochtend. Maar op de meeste plekken is het wel droog gebleven in Utrecht. En de temperatuur op dit moment een graad of 19. En veel warmer dan dat gaat het ook niet meer worden.
1: Is dat zo?
2: Vandaag. Nou ja, er komt er wel wat bij. Maar op de meeste plekken denk ik uiteindelijk zo'n 21, lokaal misschien 22 graden. En dat is een stuk koeler dan waar we vandaan komen natuurlijk. Nou, voorgaande periode waren zomerse temperaturen van dagelijkse kost. Maar die hebben we inmiddels achter ons gelaten.
1: Ja. Ja. Hoe gaat het verder dan?
2: Ja, vanavond is het ook nog wel overal droog. Zien we de zon wat vaker tot zonsondergang. Dus dat is nog aangenaam. Temperaturen gewoon een groot gedeelte van de avond nog ruim boven de 15 graden. En vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 13 op de meeste plekken. Best wel een frisse nacht. Dus ideaal moment om even de ramen in het huis open te zetten om de laatste warmte van de afgelopen weken even uit het huis te krijgen. Morgen volgt dan opnieuw best wel een droge dag met wat meer zonuren dan vandaag. Ook wel wat wolkenvelden die in de middag over de provincie trekken. En de temperatuur valt nog wat lager uit met een graad of 21. En er staat ook wel een stevige noordwestenwind.
1: Ja.
2: Dus
1: ja,
2: het is echt wel een wat koeler weekend dan dat we inmiddels gewend zijn. Ja.
1: Nou ja, goed, daar kunnen we ook wel weer aan wennen, hoor. Dat,
2: ja, toch?
1: Ja. Over een uurtje even de rest van de week bekijken.
2: Laten we maar doen. Hè.
1: Tot zo, hè.

0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waarmee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Er is verkeersinformatie te melden, te delen. Het betreft de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Er staat een file met een vertraging van 10 minuten. En die 10 minuten gelden ook voor de A2 Utrecht richting Den Bosch. Het zal ook weer niet tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. Ik heb daar afgelopen week ook in gestaan. Dat is even doorzitten, maar je komt er vanzelf.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: De zomer vier je bij ons.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: M voor elkaar met Koop Geersing.
24: Radio M Utrecht.
23: M voor elkaar met Koop Geersing. M voor elkaar met Koop Geersing. M voor elkaar met Koop Geersing.
25: Met wie?
26: Je kan

0: Het knopje stond op herhalen. Maar het komt een beetje hier vandaan. Wake me up before you go go. Bandlid Andrew Ridgely, die schreef ooit een briefje aan zijn moeder. Met een typfoutje erin, waarna hij de tekst voor de grap herhaalde. Ja, maak me wakker voordat je weggaat. George Michael vond het zo grappig dat hij er meteen een liedje van maakte. Wham!
1: En voor elkaar.
0: Wham voor elkaar. Wham voor elkaar. Oh ja, ik zal jou er even bij zetten. Marie, ja. Goedemorgen.
2: Wel handig.
0: Ja, als jij aan de telefoon bent, dan kan ik je al beter niet in de uitzending laten. Want
2: nee,
0: dan, en er wordt steeds gebeld, dat is leuk. 0909-6...
2: 93. En heel makkelijk te onthouden, dat is onze FM.
0: Ja, zo is het, zo is het. Ik ben vanochtend even de stad in geweest al, voordat ik hier was.
2: Okay.
0: Het was rustiger dan ik had verwacht.
2: Mm-hmm.
0: Prettig verrast dus. Maar dat had natuurlijk te maken met de vakantie. Ook het midden is nu vandaag vertrokken. Gisteravond vertrok mijn buurman met de caravan en zijn gezin. En hij zei, we gaan naar Italië. We doen er 3 dagen over met 2 overnachtingen.
2: Oh,
0: met de caravan achter je. Ik wens je een hele fijne vakantie, buurman.
2: Ja, maar als je het... Ik heb het vorig jaar gedaan, ook naar
0: met de
2: Italië.
0: Caravan?
2: Nou, soms... Ja, dan niet met caravan. Met die percentages zie ik dat niet echt zitten. Dat kan ik me nog herinneren van vroeger. Maar ik ben met losse auto inderdaad gegaan. En dan via Duitsland, Oostenrijk of via Zwitserland kan natuurlijk ook. Net wat je... Ja,
0: vroeger gingen we altijd tanken in Luxemburg.
2: Ja.
0: Dat was de benzine goedkoper. Weet je waar de benzine nu het goedkoopst is?
2: Nou?
0: Spanje.
2: Niet.
0: Nou, even niet via Spanje omrijden naar Italië. Dat heeft niet zo'n zin. Maar
2: ik bedoel,
0: als je dus in Spanje zit, zit je goed. Als je een benzineauto hebt, hè.
2: Wat zou het kosten nu dan?
0: Nee, geen idee. Ik rij elektrisch al jaren, dus ik heb geen idee. Nee. Ondertussen, misschien wil jij een zoektocht uitzetten. Weet jij iets wat je graag wil hebben? Iemand zoekt een buurman gesproken die de tuin overneemt nu de vakantie op zijn echt begonnen is. Een buurtmoestuin zoekt mensen die de oogst tot jam en sauzen verwerken. En iemand zoekt een oud vakantieplaatje van de camping waar die als kind altijd kwam. Ja, de naam weet hij nog. Nou, dat vind ik een mooie.
2: Absoluut.
0: Al die zoektochten die gaan we hier met alle plezier uitzetten.
2: Het maakt niet uit hoe gek.
0: Nee hoor. En weet je wat het gekke is, over gek gesproken?
2: Nou.
0: Er komt wel eens binnen, dat gaat nooit lukken. Meteen.
2: Ja,
0: meteen
2: juist die.
0: Probeer het gewoon eens. Als jij denkt, ik zit hier met die verzameling, of ik zou zo graag eens meerijden met iemand, of kan iemand mij even helpen?
2: Ja, en schroom niet, want ik weet dat veel mensen denken, zal ik eens een keertje bellen? Doe het gewoon.
0: Dan krijg je jou aan de telefoon, man, dat is nog een cadeau, tof.
2: Of Gerard.
0: Ja, of Gerard. Ja, vandaag ben jij dat toch?
2: Vandaag, vandaag moet je
0: volgende week weer Gerard, hè?
2: Ja.
0: 0909-6-93-1-93-1 appen via onze RTW Utrecht-app. Mensen die ons berichtjes sturen, wij kunnen niet antwoorden. Er zit een storing in dat systeem.
2: Ja.
0: Wij kunnen niet via de app terug reageren, maar we kunnen wel terugbellen.
2: En we lezen alles.

0: Ah, dit is zo'n gitaarsolo die je allemaal kent en die je waarschijnlijk meezingt en waarvan je nu baalt dat ik er weer doorheen praat. Maar ja, zo werkt het op de radio. Je kunt het ook helemaal beluisteren, dan moet je even Spotify aanzetten. Maar dan mis je natuurlijk alle gezelligheid die wij hier in de studio hebben, Marjolie.
1: Ja, zeker.
0: Ja, jij krijgt nog wel telefoontjes over aanbiedingen.
1: Ja, klopt inderdaad. En dan geef ik heel netjes aan dat we eigenlijk voornamelijk uitsluitend zoekopdrachten doen in En voor Elkaar.
0: Ja. We zijn geen marktplaats in die zin dat we iemand een koelkast aanbiedt of of iets anders.
1: Ja, maar je mag natuurlijk wel reageren op het moment dat je hoort dat iemand een koelkast zoekt en je hebt er een thuis staan.
0: Daar gaat het ook om.
1: Dat is natuurlijk de match die we dan maken.
0: Ja, dus ja. We willen ook altijd graag even weten, zullen we even wat vastleggen? Want in de komende weken kan er best iemand komen die zegt, ik zoek er wel eentje. En dan kunnen we dat meteen in orde maken. Maar zomaar een aanbieding, dat was ooit vroeger, maar dat doen we niet meer.
1: Nee, klopt.
0: We doen ook geen telefoonnummers in de uitzending. Er zijn ook mensen die nog zeggen van, nee, maar waarom niet? Dat heeft met privacy te maken. Je weet niet wie er meeluistert allemaal. En je wil niet lastiggevallen worden door anderen. Doe dat lekker via ons. 09096-93-1-93-1.
1: Ja.
0: Ja. Even kijken, heb ik nog een paar leuke tips voor je? Ja, en ik moet ook nog iemand gaan bellen. Eens even kijken waar we zijn in het draaiboek. Ja, een oud fort dat verandert in een kleurrijke fantasiewereld. Marjolie, wil jij intussen onze gast vast bellen? Dan, want daar ben ik zelf namelijk niet aan toegekomen. En dan staat ze maar vast in de wacht. En dan kan ze zo in de uitzending. Een oud fort dus dat verandert in een kleurrijke fantasiewereld. Dat is Crazy Wonderland. Op Fort Vechten bij Bunnen klinkt een beetje kerstachtig bijna. Hè? Een middag en avond vol dansmuziek, opvallende versieringen, dansvloer die geen moment stilstaat. Het draait hier niet alleen om de muziek, maar om de hele beleving, sfeer, kleur en lekker jezelf laten zien. Zin om los te gaan? Het feest barst los om 1 uur en gaat door tot 11 uur vanavond. Fort Vechten aan de Achterdijk in Bunnik. En kaarten moet je even online kopen. Fantasiewereld, Crazy Wonderland, Fort Vechten bij Punnik. Als je daar even op googelt, kom je er wel. Nou, van Beats naar Bach tussen de bloemen. Ook in onze mooie regio. Klassieke muziek tussen de planten en wetenschappers die je alles vertellen over beestjes, biodiversiteit en het klimaat. Dat komt samen bij Bach en beestjes. Wat een leuke naam zeg. In de botanische tuinen van Utrecht beleef je een middag vol muziek, muziektheater en verrassende ontmoetingen voor iedereen van 7 tot 97 jaar. Als je 98 bent, sorry, dan kan het niet meer. Je luistert naar bijzondere muzici en gaat in gesprek met onderzoekers over mens, dier en natuur. Belangrijke thema's hoor. Nieuwsgierige oren en groene denkers zijn van harte welkom. Duurt van 1 tot 16:45 aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht. En het is wederom gratis. Wat wordt er toch veel moois aangeboden waar je gewoon naartoe kan.
1: Ik zou zeggen, een leuke tip.
0: Ja, we gaan het eens even hebben over de stadsverwarming in Utrecht. Want ik heb aan de telefoon Thea Mansveld. Thea, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, hoe zit dat bij jou? Jij bent aangesloten op de stadsverwarming, begrijp ik. Is dat prettig doorgaans?
2: Nou, ik vind het niet prettig. Maar ja, goed, dat is mijn mening. Er zijn een heleboel mensen die het wel prettig
0: maar waarom
2: vinden.
0: Niet dan? Want,
2: ik vind het ontzettend lastig. Je kan dus op een gegeven moment de temperatuur niet hoger zetten dan het de stadsverwarming aangeeft.
0: Ja.
2: En dat vind ik heel vervelend. Maar een ander geval is, ik zit met een probleem. De waterleiding is op de stadsverwarming aangesloten.
0: Oh, wacht even. Nou wordt het heel technisch, hè? Stadsverwarming is dus een systeem waarbij jij de verwarming in huis aangeleverd krijgt. Je hebt dus niet een aparte ketel en zo.
2: Nee.
0: Hoe kun je de temperatuur dan hoger of lager zetten? Is er een soort metertje?
2: Thermostaat.
0: Er is een thermostaat, dat wel.
2: Ja, die zit op de verwarming.
0: Ja.
2: Maar in een kast hebben wij dus een hendel waar we dus het water op warm en koud kunnen zetten.
0: Oh.
2: En nou het vervelende is dat er schijnt iets stuk te zijn bij mij. Dat ik als ik de warmwaterkraan uitzet, zodat ik alleen koud water heb, dan krijg ik op een gegeven moment toch warm water, ondanks dat die uitstaat.
1: Oh.
2: En dat is heel vervelend, want ik douche graag koud en dan krijg ik toch warm water. En dat vind ik heel vervelend.
0: Nou Thea, je doucht graag koud, zeg je dat nou echt?
2: Ja, dat zeg ik echt.
0: En hoe lang doe je dat al dan?
2: Nou, al een jaar of 5, 6 denk ik.
0: En wanneer is dat begonnen? Ik bedoel, was er iets dat je dacht van ik ga vanaf nu eens koud douchen?
2: Nou, heet het... op een gegeven moment hoorde ik zoveel over koud douchen dat het goed was en dergelijke. Ik denk, nou, dat vind ik ook wel leuk. En ik hou wel van koud water in plaats van warm water.
0: Ja, maar het is toch vreselijk om koud water onder de douche te hebben? Thea?
2: Nee hoor, helemaal niet. Dat is juist lekker. af en toe...
1: Hoop, je moet het gewoon eens proberen.
2: Als ik mijn haar was, dan gebruik ik warm water. Oh, maar de rest, altijd koud.
0: Nou, wat dus, knap zeg. Ja, ik begrijp wel dat het heel verkwikkend is, hè?
1: Ja.
2: Het is echt heel fijn.
0: Maar doe je dat in de winter ook dan?
2: Ja, zomer en winter.
1: Oh, dat zou ik dan wel. Daar zou ik inderdaad ook voor een warme douche kiezen. Dan kies ik jouw kant ook. Maar
2: nee hoor.
1: Met die warme temperaturen was het wel lekker.
0: Ik ben gewoon een enorme koukleum, dus ik zou dat niet kunnen. Hey, Thea, nog iets. Je vertelde dus ook dat je vond eigenlijk dat je die temperatuur onvoldoende naar je eigen behagelijkheid kunt zetten. Hè?
2: Ja, dat kan ik niet. Nee.
0: En betekent dat, wat was de temperatuur waar jij je behagelijk bij voelt in huis in de winter?
2: Nou, dan is het 20, 24 graden hoor. Ik bedoel, als ik stil zit, hè.
0: Ja.
2: Maar als ik bezig ben, dan heb ik er meestal op 18 graden staan.
0: 18 ook, ja. Als je bezig bent, dan begrijp ik dat wel. Ja. Goed, dus er is een probleem. Er zit een soort hendel in jullie kast. En daarmee kun je de watertemperatuur zeg maar omschakelen van warm naar koud of andersom.
2: Ja.
0: Maar het werkt toch niet, want jij wil hem op de koude stand hebben en dan krijg je warm water. Is het misschien mogelijk, probeer maar vast even de oplossing te bedenken, dat je hem even door moet laten stromen?
2: Nou, dan moet ik hem wel erg lang door laten stromen voordat ik de koud water krijg. En dat is erg lang hoor. Dan ben ik al wel uitgedoucht.
1: Thea, hebben de buren hier ook last van? Of is het echt alleen een probleem bij jou thuis?
2: Nou, ik denk dat het bij mij thuis is. Ik hoorde van de buren, hoor ik er nooit wat over. Maar ik heb het idee dat die thermostaat, dat die niet in orde meer is. Maar mijn man deed dat altijd. En die had ook een nieuwe thermostaat besteld. Maar dat schijnt niet te passen. Hij heeft de nummers en alles erbij gezet. Maar die schijnt toch niet te passen op de een of andere manier.
1: Ik voel ergens aan mijn water dat we een technische man nodig hebben, Koop.
0: Ja, maar heb je al met de stadsverwarming gebeld hierover? Want het is misschien ook wel een probleem wat zij kunnen oplossen.
2: Nou, ik heb niet met de stadsverwarming gebeld, omdat de apparatuur is tegenwoordig van de bewoners.
0: Oh,
2: en
0: dat
2: niet
0: is
2: van, en niet, in het begin was het van de stadsverwarming, de eerste jaren. En op een gegeven moment kregen we een brief, het was tegenwoordig van de bewoners zelfs.
0: Dus het is je eigen systeem, het is stuk of het werkt niet goed. Maar je wil in ieder geval heel graag, zou je iemand willen helpen hebben die jou daarbij kan helpen. Dus we zoeken iets van iemand die misschien een loodgieter geweest is en nu in rusten is. En denkt, kon ik nog maar eens een keertje zo'n leiding openleggen?
2: Dat zou hartstikke fijn zijn.
0: Dat zou fijn zijn. Nou ja, daar is M voor elkaar voor, denk ik.
1: Nou, zeker. Genoeg mensen inderdaad die hier vast raad mee weten. En,
2: ik hoop het.
1: Ik geef toch maar even ons nummer. 0909-693-1391. Wie zorgt ervoor dat Thea weer koud kan douchen?
0: Ja, de hendel, de kast. Er liggen allerlei spullen bij, maar op de een of andere manier werkt het niet. Ik heb zo'n idee dat als je een beetje de techniek in je kont hebt zitten en je staat daar, dat je zegt, oh, wat ik zie het al.
1: Ja.
0: Dat moet je zus en zo, hè? Dat zou best eens kunnen, Thea.
2: Dat zou best kunnen, ik hoop het.
0: Ja, heb je vanmorgen koud gedoucht?
2: Ik heb vanmorgen gedeeltelijk koud gedoucht.
0: En je benen alleen of zo?
2: Eerst een beetje koud, toen kreeg ik warm.
0: Ja,
2: dus, en dat duurt te lang.
0: Ja,
2: ik blijf er niet zo lang onder staan, hoor.
0: Nee. Is er iemand met verstand van leidingen en van doorstromingen en van vooral eventjes aanpassen, aanleggen en zou even bij Thea langs kunnen komen? Laat het ons weten. 09096-93-1-93-1. En dan krijg je Marilie aan de telefoon. Nou, zo gaan we het doen, Thea. Als wij iemand vinden, en dat kan ook morgen of volgende week gebeuren, gaan we die met jou in contact brengen.
2: Nou, dat zou hartstikke fijn zijn.
0: Ik wens je nog een fantastische zaterdag.
2: Dankjewel, hetzelfde en bedankt, hè.

0: Als je de stad in gaat. Misschien ken je de televisieserie Seinfeld. Daar zit deze tekst nog heel leuk in een aflevering verwerkt. Petula Clark hoorde je hier op Radio M Utrecht. 11:45 is het. Je luistert naar M voor elkaar. En ik heb nog een paar mooie tips voor je. Want mocht je denken, ah, ik wil er wel een beetje uit. Het weer is toch niet helemaal dat je zegt hype de piep. Nou, dan moet je dat vooral eventjes doen. Want wij vinden het leuk dat je leuke dingen te doen hebt. 8 podia, 1 groot feest aan de rand van de stad. De Leuke Festival heet het. Strijkt neer in de Voorveldse Polder in Utrecht. Een dag vol dansmuziek in alle smaken. Van stevige beats tot vrolijke meezingers met een publiek dat helemaal losgaat. Dit is er voor wie de zomer wil vieren met vrienden en muziek. Let op, je bent welkom vanaf 18 jaar en je betaalt er alleen met je pinpas. Duurt van 1 tot 11 uur vanavond aan de Ariënslaan in Utrecht. En kaarten moet je even via deleukefestival.nl bestellen. Daar kun je ze kopen. En na al dat feestgedruis iets rustigers, stap op de fiets in Austerlitz. Fietsen door de tijd van Napoleon. Dat kan tijdens een tocht van het Gilde Zeist langs de sporen van de Franse tijd. Marilie.
1: Ja.
0: Jij was aan de telefoon, wou je me iets zeggen? Je kijkt me liefdevol aan.
1: Ik stak een duimpje naar je op.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. Ja. Dan weet jij wel wat ik daarmee bedoel.
0: Fietsen door de tijd van Napoleon.
1: Oh, leuk.
0: Is dat leuk?
1: Ja.
0: Dat kan dus tijdens een tocht van het Gilde Zeist langs de sporen van de Franse tijd. Je rijdt door Austerlitz, dat rond 1804 ontstond als kamp voor 18.000 soldaten.
1: Oh.
0: En je hoort het verhaal achter de beroemde piramide van Austerlitz. Ik hoop dat dat allemaal weer een beetje herstelt. Dus daar was toch gedoe mee?
1: Ja, dat was iets mee, ja.
0: Ja, lang geleden alweer. Een kleine 2 uur ontdekken op de fiets met een gids die de geschiedenis laat leven. Het is er prachtig weer voor. De tocht vertrekt om 2 uur vanaf het dorpsplein bij de bushalte in Austerlitz. En duurt tot 1 uur of 4. Reserveren kan via gildezeist.nl. Wat klinkt dat gezellig.
1: Zeker.
0: Bij de bushalte in Austerlitz, dat is er maar eentje. En dan weet je dat je daar moet beginnen. Dorpsplein. Ik weet waar het is en ik weet hoe het eruit ziet. Harold de Man uit Huizen, goedemorgen.
2: Hi, goeiemorgen.
0: Oh, jouw stem staat nog een beetje in de ochtendstand.
2: Nee hoor, helemaal niet.
0: Je hebt zo'n mooie lage stem. Goedemorgen. Ja, het is 11:50. Hoe zag jouw ochtend eruit?
2: Vrij relaxed op de zaterdag. Er wordt door de week hard gewerkt en zaterdag mogen we uitrusten.
0: Ja, nou dat is hartstikke mooi. Lukt jou dat dan ook?
2: Jawel hoor.
0: Je hoort heel vaak dat als je hard werkt door de week, dat je dan zaterdag zo'n, ja, dat het er ook even uit je systeem moet zien te krijgen. Maar sommige mensen kunnen dat in 1 keer hoor.
2: Ja, zeker wel. Nee, er is al wel wat te doen in en om het huis. Maar nu eventjes relaxen.
0: Even vakantietijd. Ja, hebben jullie vakantie?
2: Nee, nog niet. Maar dat gaan we wel doen binnenkort.
0: Ja, en heb je plannen?
2: Spanje.
0: Spanje. Ja. Ik heb net verteld dat je daar heel goedkoop kunt tanken. Dus dat moet een winstgevende vakantie worden.
2: Ja, dat zeker. De benzineprijs ligt er inderdaad veel lager dan in Nederland. Dus dat maakt het al wat leuker om het te doen.
0: Ja, dan moet je zorgen dat je daar eerst komt natuurlijk. Hè. Ga je het in 1 keer doen of rijden jullie dat in verschillende stukjes?
2: Aan een rondreisje doen. Vanaf Bilbao. En dan proberen ze helemaal naar het zuiden te gaan.
0: Nou, lekker hoor.
2: Via Valencia weer terug naar de kust.
0: Oh, heerlijk. En hoeveel tijd trek je ervoor uit?
2: 3 weken.
0: Heerlijk, heerlijk. Nou, ik wens je nu alvast een hele fijne vakantie.
2: Je
0: hebt ons ook even gebeld omdat je toch nog ergens diep in je hoofd een zoektocht aan het uitzetten bent. Hoe zit het?
2: Ja, ik doe altijd het organiseren van een reunie van de lagere school. Daar hebben wij een hele echte band mee. Dat is een groep mensen van inmiddels 35 met oud-leerkrachten en leerlingen. Daar zijn wij iedere 5 jaar wel druk mee om dat te organiseren. En nu is het weer zover dat wij 26 september de reunie weer hebben. En de locatie is al bekend. Er zijn al heel veel mensen gevonden. Van de 35 hebben we er inmiddels al 32. En we zijn op zoek naar de persoon waar ik jullie voor nodig heb. En dat is Edwin Kreuning.
0: Edwin Kreuning. Nou, laten we eerst even kijken. Die school heette de Da Costa. Het is de school in Huizen.
2: En
0: waar ken jij Edwin van, Edwin Kreuning?
2: Nou, Edwin was een van de klasgenoten in die periode op de lagere school. Van de Da Costa school in Huizen.
0: Ja.
2: Dus die heeft ook het hele traject in de klas doorgelopen. En al die jaren zijn er wel reunies geweest met meer of minder deelnemers. Maar nu willen we het wel weer wat groter aanpakken. Vandaar ook de zoektocht die we al een jaar geleden zijn gestart.
0: Ja.
2: En er zijn ook heel veel mensen in inmiddels een groepsapp aangesloten. Die dus bijna maandelijks al eventjes een berichtje krijgen hoe de voortgang gaat van de reunie, waar de locatie is. Inmiddels zijn we bezig met het voorbereiden van de uitnodigingen.
0: Ja, hoe
2: maar
0: gaat
2: we zijn nog steeds op zoek met Edwin.
0: Edwin, gaan we zo meteen nog een paar keer oproepen. Hoe ziet het, wat is het plan? Hoe ziet de reunie er straks uit? Wordt het een soort feestdag? Of ga je s'avonds foto's delen met elkaar? Wat is je programma?
2: Het is inderdaad, we hebben oud-leerkrachten die fotoboeken meenemen. We gaan het organiseren op de Boensberg in Huizen. Dat is een buitenlocatie met ook een binnenlocatie. Ja, je kan de trouwerijen geven. Het is gewoon een mooie locatie. Maar de ontvangst van het begin van de reunie, dat wordt gedaan op de huidige school waar wij vroeger ook op hebben gezeten. Die bestaat nog steeds. Alleen die school heet nu niet meer de Da Costa School, maar protestants christelijke basisschool De Parel.
0: De Parel, een mooie naam. Ja.
1: Hoe oud moeten zij ongeveer zijn, Harold, de klasgenoten?
2: Nou, ik zelf ben 59 en al de klasgenoten, die zullen ze wel rond 58, 59, misschien een enkeling al 60 zijn.
1: Ja, dus Edwin moet ook van die leeftijd zijn.
2: Ja.
0: Edwin, Edwin Kreuning gaat het om. Jij denkt dat hij ergens woont?
2: In Maarsen.
0: Oké, dat is waarschijnlijk of ben je daar wel achter gekomen?
2: Nou, dat is zeer waarschijnlijk. Ik ben er niet achter gekomen.
0: Nee.
2: Er is in het verleden bij Edwin met werk het een en ander gedaan in de afbouwwereld. Dus hij zit in de bouwsector. En hij heeft een afbouwbedrijf gehad. Ik weet alleen niet wat hij nu doet. En waar de Kamer van Koophandel waar ingeschreven staat, geven ze zijn gegevens niet vrij.
0: Nee, dus ik begrijp het.
2: Dat is een beetje onder privacy, denk ik.
0: Nou ja, we gaan gewoon die naam hardop roepen op de radio. Privacy of niet. Maar hij is natuurlijk, dat is nog een fantastische uitnodiging om te komen op de reunie van de Da Costa School in Huizen. Hij zal een beetje eind 50 zijn. Misschien is hij 60. Maar hij moet natuurlijk daar zijn. Hij is onmisbaar. Was het een leuke school, Harold?
2: Zeker, ja. Ja, je hoort het niet vaak dat er een reunie wordt gehouden tussen oud-leerlingen en leraren die al zo lang van de middelbare of van de lagere school af zijn. Het is best wel uniek dat dit soort dingen nog gebeuren, zeker met zo'n hechte groep als wij. En dat heeft te maken met dingen die die wij meegemaakt hebben als klasgenoten. Dus,
1: een hechte groep, als ik het zo mag zeggen. Hecht. Ja, een hechte groep.
2: Ja, wij zijn in die... In die tijd zijn wij een klasgenoot verloren.
1: Oké.
2: En die is verongelukt. En dat maakt de band wel heel erg hecht met de mensen waar we nog steeds contact mee hebben.
0: Ja,
2: vandaar dat het ook iedere 5 jaar herhaald wordt.
0: En wie was dat?
2: Dat was Kees.
0: Kees. En krijgt Kees ook een plek op die reunie?
2: Ja.
0: Oh, dat is wel mooi, ja.
1: Nou.
0: Ja. Goh, wat een heftig verhaal als je dat meemaakt. Als je in de 6e klas zit, want is het toen gebeurd?
2: Ja, in de 6e klas lagere school is die jongen in de winter is die verongelukt.
0: Ach, goh.
2: En ja, dat heeft best wel impact gehad op al de kinderen natuurlijk. Toen
0: dat vergeet je nooit meer.
1: Nee.
0: En dat is goed begeleid ook?
2: Ja.
0: Zijn jullie ook bij de uitvaart geweest als kinderen?
2: Ja.
0: Dus
2: ja,
0: Kees krijgt een prachtige plek tijdens die reunie. Die wordt daar nog herdacht. Is er een familie van Kees bij de reunie?
2: Nee, er is geen familie van Kees bij. Nee, het is puur alleen maar de oud-leraren en de leerlingen.
0: Ja.
1: Wel mooi dat jullie dit doen en dat inderdaad elke 5 jaar op die manier toch iedereen weer bij elkaar komt. Nou, het klinkt als dat inderdaad Edwin Kreuning daar gewoon echt bij moet zijn. En zeker aangezien jullie zo'n hechte groep onder elkaar zijn. Ik vind het ook bijzonder dat die leraren ook allemaal nog daar naartoe komen. Die zijn denk ik wel op leeftijd.
2: Ja, klopt zo. Ja. De oud-directeur is inmiddels 80.
0: Ja.
2: Maar die zit gewoon nog in de groepsapp bij ons en die reageert ook op alle berichten, heel enthousiast.
0: Geweldig.
2: Dus dat is
0: dat blijft dan ook altijd de directeur, denk ik, hè?
2: Dat blijft ook wel. In ons hebben we wel.
0: Ja, dat snap ik wel. Goed, de oproep.
2: Ja,
0: wat wilde je zeggen?
2: Inmiddels mogen we gewoon Jaap zeggen tegen hem.
0: Doe maar. Nou. Tegenwoordig is het allemaal meestervoorname, hè? Dus dat is wel heel modern. We zijn op zoek naar Edwin Kreuning. Waarschijnlijk woonachtig in Maarsen. Heeft een afbouwbedrijf gehad. En je wordt gezocht, Edwin. Maar om een hele goede reden, namelijk om de reunie mee te maken van de Da Costa-school uit Huizen. Waar jullie in de zesde klas een hechte groep vormden. En waar je samen het vlies van Kees ook hebt gedeeld. Nou, wij gaan ons best doen, Harold. Het kan best zijn dat dat niet vandaag lukt of morgen, of dat het pas in de komende week. We hebben wel vaker ervaring gehad dat mensen zich melden na een week of na twee weken. Maar als dat zo is, gaan wij contact met jou zoeken.
2: Nou, heel fijn. Stel zeer de prijs dat ik hier aan mee mag werken.
0: Nou, we zijn heel blij dat je er bent. Natuurlijk, daar zijn we voor. En we vinden het fijn dat je het met ons hebt willen delen. En wat fijn dat je even over Kees gesproken hebt.
2: Oké.
0: Alle goeds.
2: Dank je wel.
0: Goed weekend gewenst.
2: Fijne uitzending.
1: Dag, Harold.
2: Dag.
0: Nou, bijzonder, hè?
1: Heel erg.
0: Dat zul je toch meemaken als klas.

0: Laidback heet het clubje. Sunshine Reggae. Ja, weinig zon. Zometeen Berend van Straten van Weerplaza. Wij zijn op zoek naar Edwin Kreuning uit Maarsen. Wie kent hem? Wie weet waar hij woont? Wie kan hem even waarschuwen? Laat het weten. En je mag ons altijd een appje sturen. Dat vinden we ook heel erg fijn. En ja, als je het helemaal later doet, stuur dan een mailtje naar M voor elkaar. Het Ed. Nou, wat toch weer Edward of Edwin zeggen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. M voor elkaar, het rtvutrecht.nl.
1: Yes.
0: Ja, op zoek. Een sprookje tot leven gebracht op een landgoed vol oude bomen, Marilie.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Repelsteeltje de Musical.
1: Ja.
0: Een hervertelling van Herman van Veen, gespeeld door het Harlequijn Comedia Ensemble met liedjes en muziek die groot en klein meenemen. Perfect voor een zomerse middag buiten in de natuur voor iedereen vanaf 6 jaar. Je waant je even in een andere wereld tussen theater, muziek en groen. En de voorstelling begint om 3 uur, duurt tot 1:05 in Landgoed Theater De Kapschuur op Landgoed De Pals 1 in Soest. Kaartje, hermanvanveenartscenter.com. En tot slot iets voor de jonge mensen onder ons. In Leusden begint de vakantie feestelijk. De zomervakantie begint en dat vier je natuurlijk met een feest. Voor iedereen tussen de 12 en 17 jaar tovert Fort 33 in Leusden de zalen om tot 1 grote feesttent. 5 acts staan klaar, DJ's, bandjes en een bekende artiest die zorgen voor de perfecte start van je vakantie. Die bekende artiest, dat weet ik dus nog niet. Hè?
1: Nee,
0: dat
1: spannend.
0: Is spannend. Het wordt bekend, ja, dat kan iedereen zijn. Dansen, vrienden zien, genieten van de sfeer. Geen school, geen huiswerk, alleen goede muziek. De avond loopt van 7:30 tot 11 aan de Bavoortseweg 25 in Leusden. Kaarten en meer informatie vind je

0: 30.nl.
1: Ik vind het altijd zo leuk als ze wat voor jongeren speciaal organiseren. Die vallen er soms een beetje tussen. Ja. Hè? Die gaan dan, mogen nog niet naar de kroeg. En kunnen buiten wel op het terras zitten. Maar als we even een zomervakantie starten, is het voor hun ook leuk om feest te gaan vieren.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Nou, nog even een resume, denk ik, Koop. Wat hebben we allemaal gehad? Jannie Verwoerd uit Papekop. Op zoek naar koelkastmagneetjes. Specifiek met paardenhoofdjes gezocht. En glazen voor op het toilet, ik zeg er nog even bij. Met dolfijnen erop. Die paardenhoofdjes mogen ook 3D zijn, begrepen wij. Maar ik denk dat platte paardenkopjes ook welkom zijn. Alles met paarden wordt gespaard. Jannie Verwoerd in Papekop. Maar ons kun je daarvoor bellen op 0909-693-1.
0: Ja, tot 12 uur. Hè?
1: Tot 12 uur, ja. Daarna een mailtje sturen. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Dat lezen we de hele week door.
0: En glaswerk met dolfijntjes.
1: Dolfijntjes erop, ja. En dat mogen, eigenlijk als het dolfijnen zijn, dan is het goed. Grijs, blauw. Ja. Ik denk dat het van alle markten thuis is. Carla Antens spraken we daarna. Hoofdlocaties van Utrecht Natuurlijk. En zij beheert, of Utrecht Natuurlijk eigenlijk, beheert meerdere stadsboerderijen en stadstuinen. En ze zoeken vrijwilligers, jong en oud. Je hoeft niks te kunnen, maar je moet wel een goed en groot hart voor dieren hebben. En een beetje groene vingers zijn natuurlijk altijd mooi meegenomen.
0: Zeker.
1: Dus neem even contact op als je interesse hebt om als vrijwilliger daarbij aan de slag te gaan. Thea Mansveld uit Utrecht. Advies over de stadsverwarming gezocht. Wie heeft er verstand van? Ze wil graag een koude douche kunnen nemen. En nu begint hij wel op de koude stand, maar wordt hij eigenlijk vrij snel warm. Wie heeft er verstand van of wie weet hoe dat komt? En kan helpen. Neem even contact op. En dan maken we Thea Mansveld blij, want die wil gewoon koud douchen. Zelfs in de winter, vertelde ze. Nou, dat vond ik toch heel bijzonder. Harold de Man uit Huizen spraken we als laatste in M voor elkaar. En hij is bezig met een aantal anderen om een reunie te organiseren. Voor de lagere school, de 6e klas van de Da Costa in Huizen. En we zijn op zoek naar één specifiek persoon, want er zijn er al 33 gevonden. En Edwin Kreuning gaat het om, moet ik het goed zeggen. En zijn laatste gegevens blijken een beetje uit de buurt van Maars te komen. Dus heb je tips? Ken je Edwin? Laat het ons weten. En nou ja, ik roep het nog maar één keertje. 0909-693-1-93-1. Een appje sturen mag natuurlijk ook altijd.
0: Ja, en het liefst op de mail mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Ja, ik heb Berend aangekondigd, maar die meldt zich niet. Dus daar kan een probleem achter zitten. Er kan een beetje techniek zijn. Je kunt de tuinstoelen gewoon buiten laten staan dit weekend. Vandaag wordt het zo'n 19 graden met wat bewolking. Morgen loopt het kwik op naar 20 graden en blijft het overwegend droog. En ook de rest van de week houdt het droge weerstand met dinsdag als absolute topper. En woensdag pas iets meer kans op een bui.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
0: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
0: Ah, ik doe het niet alleen hoor. Ik doe het samen met Gerard en met Marilie. Marilie, dank voor vandaag.
1: Ja, jij ook.
0: Aan weekend. Graag gedaan. En wij houden de mail in de gaten. Morgen weer een M voor elkaar. En zo meteen

0: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, dan nog een opvallende file. Die is wat langer. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 19 kilometer. En wat kleinere, dat is de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 4 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen 3 kilometer. En de laatste, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk. Een file van 5 kilometer.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: De zomer vier je bij ons.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Muziekplezier met Chris Brie.

En zo begonnen wij deze zaterdagmiddag met Full House. Standing on the Inside. Welkom bij het programma Muziekplezier. Het is zaterdagmiddag. Ja, en misschien zit je net thuis of moet je de boodschappen doen. Bezig in de tuin of onderweg ergens naartoe. Neem even tijd voor jezelf, want hoe je dag er ook uitziet, de komende 2 uur maken we er samen iets bijzonders van. Muziek heeft namelijk ook iets bijzonders. En dat ene liedje wat je graag wilt horen, dat kun je zo aanvragen via de app van RTV Utrecht. En dat kan zijn je eerste verliefdheid of die herinnering van die vakantie van vroeger. Het feestje met je vrienden, dat soort dingen. Daar draait het om bij Muziekplezier. Naar jouw verhaal, niet alleen de muziek. Dus heb je een plaat die iets voor je betekent, omdat iemand hem altijd opzette? Het hoort gewoon bij een bijzondere herinnering. Nou, stuur dat even via de app van RTV Utrecht en vertel er vooral even bij waarom dat juist niet mag ontbreken vandaag. Dat maakt het extra leuk. Ik zou zeggen, we gaan snel beginnen met dit programma. Ja, de ultieme doorbraaksingle van Gloria. En ze vonden het eerst te luid en te Latino.

Love. Ja, de Game of Love. Het is 13 minuten over 12 zaterdagmiddag. En je kunt verzoekplaten aanvragen. Dat kan heel simpel. We hebben een app van RTV Utrecht. Daar kun je alles op kwijt. Bijvoorbeeld jouw favoriete plaat. Of het, nou het liefst nog, het verhaal erbij die leuk is om te delen. En dat kan ook via de Facebookpagina. Even kijken. Ja, of nog een mooie mogelijkheid. Het verzoekplatenformulier, dat vind je op radio.mutrecht.nl. En dat deed ook Thea. Zij wil een plaatje voor haarzelf horen. Neil Diamond, Beautiful Noise, komt eraan.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here.
4: Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.

Ja, Petra vroeg hem aan, Barry White, Let the Music Play. Zaterdagmiddag muziekplezier. Het programma voor jou, hè. Dus de verzoekplaten mogen zo binnenkomen. En dat deed ook Robert Hoekstra. Goedemiddag, zou je een plaatje kunnen draaien van Sascha? If you believe, voor mijn vrouw, want die is er altijd voor mij. Dat gaan we zo meteen regelen. En ook Ineke, Sound of Silence van Simon & Garfunkel komt eraan. Ik heb 15 maanden mijn dochter met 2 kleine kids in huis gehad. Gisteren zijn ze verhuisd naar de Achterhoek en het is zo stil in huis. En ik kan even mijn draai niet vinden. Nou, het plaatje komt er zo meteen ook aan. Eerst even Doe Maar, Doris D.

The Sound of Silence van Simon & Garfunkel hier bij Radio M Utrecht. We hebben een kleine storing, denk ik, in het berichtensysteem van WhatsApp, zeg maar. Dus de berichten die je naar de studio stuurt. Ik zie het allemaal binnenkomen, ik beantwoord ze ook allemaal, maar ik weet niet of het doorkomt. In ieder geval ga ik de platen even in me opnemen. En wie weet hoor je het zometeen hier terug bij Radio M Utrecht. Zaterdagmiddag, muziekplezier. Joost is met vakantie. Dus je luistert naar Chris Brink. Ik hoop dat het goed is.

0: Gezellig, de zaterdagmiddag, Heartache Avenue. Daarvoor de Sound of Silence. Hallo Stans, u spreekt met Chris van Radio M Utrecht. En toen werd het stil. Ja, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je nu.
0: Prima. Oh, gelukkig. Oh, ik was even bang dat het niet lukte. Zo, ik heb een mooi bericht gehad van jou, als het goed is.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, dat sommige berichten die komen binnen. Natuurlijk, hè, er worden plaatjes aangevraagd, doen we ook. Maar soms zit er een mooi verhaal bij. En wil je dat delen met ons?
1: Ja, absoluut. Vind ik leuk.
0: Doe dat.
1: Mijn grootmoeder die had bij een kerstdiner een zanger gehoord, Rob Lowe. En Rob Lowe was een zanger die had dezelfde diepe stem als Freddie Quinn. Dus zij maakte, zij had de indruk dat als ze Freddie Quinn op de radio hoorde, dat die Rob Lowe was. Ik zei, nee oma, dit is Freddie Quinn. Maakte niks uit, dezelfde mooie diepe stem. Dus Freddie Quinn werd zalig verklaard en als Freddie Quinn klonk door de radio, moesten wij ons mond houden, want oma moest luisteren naar Freddie Quinn. En oma was in die tijd 79, ik ben nu zelf 79. Dus je begrijpt, deze plaat, Freddie Quinn met jonge Combalt Wieder, heeft hele dierbare herinneringen. Want oma was gewoon een schat van een vrouw.
0: Ja, en je hebt de radio iets hard staan, maar we hebben het wel gehoord hoor. Maar ik zou niet zeggen dat je 79 bent als ik je stem zo hoor.
1: Dank je wel voor het compliment, maar het is echt zo.
0: Ja, ik zou meer zeggen 55.
1: Je maakt de hele dag goed, dank je wel.
0: Nou, kijk eens aan. Stans, we gaan de plaat draaien. Freddie Quinn inderdaad, jongen, kom buiten weer dan. Dank je wel, hè.
1: Fantastisch, jij ook. Dank voor bellen, hè. Mooie uitzending.

Ja, mooi dit. Wat een goed verhaal van Stans, Freddie Quinn en een jonge compatriota. Hij is inmiddels, ik heb het even opgezocht, 94 jaar. En hij woont in Hamburg, op het platteland. Ja, mooi om weer te horen. En dankjewel, Sera. Jij schrijft ook altijd weer mooie berichten. In 1995 ontmoette ik in het paleis van Cortés in Mexico Paul Gerritsen, die net als ik aan een rondreis een maand lang door Mexico bezig was. Met hem heb ik vele mooie reizen gemaakt. Hij hield van zeevissen en hij stierf tijdens zo'n visreis in Zuid-Afrika. Ik was daar niet bij, omdat hij vandaag 73 jaar zou zijn geworden. Vraag ik voor Paul Afrika van Toten aan. Ik weet zeker dat hij ervan gaat genieten. Daarboven.

Toto op Radio M Utrecht met Afrika. Voor Sera de Groot. Altijd mooie verhalen die ze schrijft. Echte vriendin van de show. Hè? Dankjewel daarvoor. Het weer. Ja, vanavond zijn er opklaringen. Temperatuur rond de 16 graden. Vannacht daalt het verder naar 13 graden. Ja, vandaag blijft het een beetje hetzelfde als je nu naar buiten kijkt. De temperatuur die zal niet echt hoger worden dan een graad of 22. Morgen in het noordoosten nog een regenbui, misschien wel onweer. Maar in het midden van het land blijft het droog en in het zuiden ook. Wind is wel een beetje krachtig, rond de 6. 6 kracht, ja. 23 graden wordt het morgen overdag. En de rest van de week blijft een beetje vergelijkbaar.

Dave Berry, This Strange Effect. Bij Radio M Utrecht, zaterdagmiddag, muziekplezier. En dat betekent de verzoekplaten en de verhalen mogen aangevraagd worden via de app van RTV Utrecht of anders radio.mutrecht.nl. Het verzoekplatenformulier, ja, daar kun je alles op kwijt hoor. We hebben nog een uurtje te gaan, net zometeen in deel 2. Een kwartier muziekplezier. En dat betekent weer 4 platen uitgezocht die we non-stop achter elkaar draaien. Dus blijf lekker luisteren als je wilt. Dit is Vocal Sharky met A Good Heart.

0: zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon en dan wordt het iets koeler met maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, dan kijken we even naar de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Vianen en Everdingen, 4 kilometer. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel, 17 kilometer. Doe je 20 minuten over. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 4 kilometer. En de laatste, de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda, 4 kilometer.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Muziekplezier met Chris.

0: Arthur Conley en Sweet Soul Music. Muziekplezier, daar ben je getuige van, nu vanmiddag. Ja, en het draait niet alleen om de muziek, maar ook om jouw verhaal. Hè? Dus heb je een plaat die iets voor je betekent? Omdat iemand hem altijd opzette bijvoorbeeld op. Of het hoort bij een bijzondere herinnering. Of word je er meteen vrolijk van? Stuur je verzoekje gerust even hier naar de app van RTV Utrecht. Vertel even waarom je dat nummer graag wilt horen. Dat maakt het juist extra leuk. Dus zet dat geluid lekker hard aan. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik de zaterdagmiddag met jou mag doorbrengen. Het programma Muziekplezier. Morgenmiddag hebben we ook weer zo'n aflevering tussen 12 en 2. Vanmiddag Erwin Peters. Nou, het is helemaal voor elkaar. Het is tijd voor 1 kwartier Muziekplezier. En dat betekent 4 platen de mond houden.
1: 1 kwartier Muziekplezier.
0: Ja,

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht met Jesse Green en Nice and Slow. Ga je er ook een beetje goed op, Ineke, op deze muziek?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Ja, het is echt een discoplaat, toch?
1: Ja.
0: Ja, je had een mooi verhaal geschreven. Ik denk, nou, ik moet je even bellen, hoor.
1: Ja, prima, heel prima.
0: Ja, want de klok van Arnemuiden.
1: Ja, daar was mijn man helemaal gek van.
0: Ja, want het is een klok die vissers symboliseren als veilig thuiskomen. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat een schip niet terugkeert. Ja. En dat raakt nog heel veel mensen, ook juist buiten Zeeland.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Want jouw man was geboren binnen Schippen?
1: Ja. Hij heeft nog gevaren op de zeilen met zijn vader.
0: Oké.
1: Ja. Ik heb zelf ook nog 3 jaartjes meegevaren.
0: Zo. En kinderen ook, of niet?
1: Ik niet, maar mijn man had 3 dochters.
0: Maar ging die dan ook mee, of niet?
1: Ja, soms.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nou, dat lijkt me soms best lastig, zoals je op zo'n binnenschip het leven hebt, zeg maar.
1: Nee, joh, ben man, dat is hartstikke leuk. Ik
0: zie het weer te zwaar in.
1: Toen was het nog heel klein allemaal. Nou waren het van die grote schepen, want toen waren wij maar een klomp bij eigenlijk, hè, vergeleken bij nu.
0: Ja.
1: Nou zijn ze rond 35 meter.
0: Ja, dat is wel een ander verhaal, dat klopt wel.
1: Ja. Wat een mooie tijd.
0: Ja, je schrijft, zou je voor hem, want hij is, ik lees, 13 jaar geleden uit je leven verdwenen.
1: Ja.
0: De klok voor Arnemuiden willen draaien en ik denk dat hij uit volle borst gaat meezingen.
1: Ik denk het wel.
0: Nou, laten we dat dan maar doen en dan doen we de uitvoering van de havenzangers dit keer.
1: Ja? Prima.
0: Dankjewel Ineke en ik wens je nog een hele fijne zaterdag. Hè?
1: Ja, jij ook. Hartstikke bedankt. Fijne uitzending nog.

Ja, het origineel uit eind jaren 50 door Max van Praag. Ja. De havenzanger zoals dit en als de klok van Arnemuiden. Speciaal voor Ineke. Dat is een mooi verhaal, Ineke. Het is 2:05. Ik was op zoek naar Anneke. Anneke neemt niet op, maar je vroeg deze plaat aan. Je bent ook bij een live optreden geweest van deze formatie. Ja hoor, luister maar eens.

0: De zaterdagmiddag van Radio M Utrecht. Met muziekplezier de verzoekplaten die je kunt aanvragen via onze website. Of de app natuurlijk, het is allemaal mogelijk.
1: Hallo, met Ellie Rijpert.
0: Dag Ellie Rijpert, vandaag uit Veghel.
1: Ja.
0: Jullie zijn in Veghel vandaag, toch?
1: Wij zijn in Veghel, ja, een hele week.
0: Een hele week?
1: Ja, mijn dochter en de gezin is op vakantie in Egypte. En mijn zus is dan zo lief om mij te vergezellen, maar ze is wel jarig vandaag.
0: Ze is jarig. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Zo, hoe oud is ze geworden als ik vragen mag?
1: Ja, 73.
0: 73, nou dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja, tuurlijk.
0: En op wat voor een hond wordt er gepast? Wat voor een hond is het?
1: Nou, een golden retriever en die is gisteren 2 jaar geworden.
0: Oh ja.
1: Gisteren. En die is zo verschrikkelijk sterk. Dat is nog wel een dingetje hoor.
0: Ja, ik heb met mijn schoonouders, die hebben ongeveer dezelfde leeftijd. En wij hebben een labradoodle. Nou, ik vergelijk een beetje dat ook met een golden retriever. Al denk ik dat de golden retriever nog sterker is. Maar dat is wel een dingetje hoor.
1: Nou, dat is elke keer een dingetje. Want ze praktiseren elk jaar om op vakantie te gaan.
0: Oh ja, en dan worden jullie gebeld.
1: Nou ja, ze vragen het natuurlijk aan de moeder. En natuurlijk zegt ze geen nee. En het is geen straf hoor, want het is een groot huis met een zwembad. Dus ja. Het is geen straf.
0: Oké, nou, het is mij duidelijk. Jullie passen op de hond en het huis in Veghel. Je wil graag voor Wilma een liedje aanvragen. En die hebben klaarstaan. Weet je nog welke je hebt aangevraagd?
1: Ja, de Bee Gees.
0: De Bee Gees met Words.
1: Ja.
0: Nou, voor Wilma. Ja, dankjewel, hè.
1: Jij bedankt.
0: Dag Ellie.
1: Dag.

Het liedje gaat over het schrijven. Dat hebben ze destijds gedaan. Over de contrasten tussen de armen en de wijken. Rijke wijken in Londen. De Pet Shop Boys en West Angles, 1986. We hebben nog 20 minuten de tijd voor de verzoekplaten. Die zijn welkom. En het weerbericht komt eraan. En Douwe Bob.

Ja, hij houdt van het proosten op het leven. En daarom heeft hij ook een eigen bar gebouwd in zijn woonkamer. Oh. Ja, goed idee op zich. 2023 dit plaatje Douwe Bob en This World Is Our Home. En ja, je kunt vanmiddag ook weer meedoen met de spelletjes bij Erwin Peters. Pluk de plaat. En we hebben natuurlijk 3 voor 4. En als je dan de winnaar bent, hartstikke mooi. Dan ga je ermee vandoor met sokken bijvoorbeeld. Maar je komt ook in de hoge hoed. Want vanaf maandag de 20e tot vrijdag doe je mee met de spelletjes. En win je de safarivaart misschien voor 2 personen op het blauwe beverschip. Dus dat is nog een extra prijs die je misschien kan winnen. Ja, het weerbericht dat is binnengekomen zojuist. Nou, het valt allemaal mee hoor. Het is overwegend bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. Maximale temperatuur 23 graden in Zuid-Limburg is dat dan. Vanavond opklaringen en er kan plaatselijk een regenbui vallen. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur tot zo'n 16 graden. Misschien iets koeler in het oosten van het land. En morgen, nou ja, een beetje hetzelfde als vandaag. 23 graden met een klein spatje regen. Radio.

0: Summertime.
1: Ja, ik heb eigenlijk wel een beetje zin in de kerst als ik deze muziek hoor. Heb jij dat niet? Ik heb helemaal zin in de kerst. Ja, doet niet toe aan het weer eigenlijk, maar nou, lekker hoor.
2: Oh, the first snowfall of the winter.
1: Nou, laten we dat maar niet doen, hè. Maar de kerst, ik heb er ook wel weer zin in eigenlijk. Ja, eigenlijk is dat al binnen een half jaar. Kunnen we weer kerstplaatjes draaien. Zometeen nog de Robert Cray Band. Dit zijn de Carpenters met Top of the World bij Radio M Utrecht. In muziekplezier.

0: Ik zei net, voordat jij de studio kwam binnenlopen, dat ik al helemaal zin heb in de kerst. En dat is binnen een half jaartje al, hè? Dan is het al zover. Over een maand of 3, 3,5 kan de kerstboom al opgezet worden.
1: Ja, bizar, hè?
0: Ik vind dat fantastisch. En waarom kwam dat? Omdat ik het plaatje draaide Hello Summertime. Maar daar zat een kerstsfeer in. En het is een zomerplaat. Ik begrijp er niets van.
1: Rustig aan. Niet de schuimbekken liggen. Feutushouding. Gewoon rustig aan.
0: Feutushouding ook. Straks plukt de plaat weer een lekkere.
1: Ja, zeker.
0: Nou, mooi man. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. En natuurlijk kun je die prijzen winnen. En dan ook nog kans maken op dat tochtje. Hè, op die blauwe beverschip. Dus nou, blijf luisteren naar Erwin Peters. Straks na 2 uur. I can

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Chris Brink staat hier nog om... Waarom sta jij hier? Hij staat...
10: Dat is voor de kerst.
9: Oké, dit is echt een strandbal op aan het blazen.
10: Kerstbal wordt dit.
9: Oké.
10: Ja, moet ik zo, hè?
9: Oké, dan de verkeersinformatie, sorry. Maar het staat echt in mijn ooghoek. Hij blijft ook gewoon doorgaan. De verkeersinformatie dan. Sorry hoor. Kun je dat ergens anders doen? Nee, niet... Oh, nog iets meer in mijn zicht. Ga dan maar zitten, het wordt helemaal wit. Dan verkeersinformatie.
10: Een hele lange file.
9: Ja. Hij loopt leeg nu. Oké, dat sorry hoor. De A2, dat is Utrecht, richting de Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 24 minuten.
11: Oké. Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Pluk de middag met Erwin Peters.

Dat zijn de Tremblers bij Radio M Utrecht. En hier komt My Baby. Goedemiddag, ik ben Erwin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pluk de Middag op deze zaterdag. Maar het is wel een mooi verhaal, hoor. Weet je dat Tremblers, dat liedje, Here Comes My Baby, dat het geschreven is door echt een piepjonge Cat Stevens. Hij heeft het nummer zelf ook opgenomen, hè? Maar het waren de Tremblers die er een hit mee scoorden. Wat grappig is, er is een hardnekkig gerucht, dat de platenmaatschappij waar deze plaat is werd uitgebracht, Decca heette dat, en moest in 1962 moest kiezen tussen twee bandjes op audities. Dat waren dus de Tremblers en een stel jongens uit Liverpool. En de platenmaatschappij die koos de Tremblers. En die andere jongens uit Liverpool die heten, ja, de Beatles.

moest daar vroeger absoluut nog bij in de auto, terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk al niet meer dicht ging? Die vraag. Stuur een berichtje naar de studio van Radio Utrecht. Dat kan het makkelijkste via de RTV Utrecht app rechtsboven. App ons.

Dit nummer schalt uit deze zomer uit elke net geïnstalleerde Bluetooth speaker op de camping, waar de jeugd het geluid harder zet dan de vorige generaties ooit deed met hun autoradio. Het is Bruno Mars, Risk It All. Het begon eigenlijk als een heel uptempo nummer en het is een heel romantische bolero. Ik vind het zo mooi, ik vind deze man zo goed. Een vriend van mij, vorige week was hij naar een concert van Bruno Mars in Ziggo Dome met zijn dochter van, was ze 14? Ja, dat is toch wel generaties verbindend. Iets anders.

Oh, even een berichtje voor Chris. Ik zal even een foto maken, maar Chris heeft straks strandbal, een RTV Utrecht strandbal heeft hij opgeblazen. Maar hij is weer half leeg, Chris, dus als je even terug wil komen om hem even op te blazen. Ik neem één heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje, in een andere taal, op een andere melodie. Jij raadt het originele nummer en de artiest. Dat is in het kort eigenlijk het idee achter Pluk de Plaat. Wat is de originele titel en artiest van dit liedje? Ja, daar gaat het om. Het is echt totaal anders. Je moet een beetje denken aan Wijngaardachtig.

Nou, zeg maar. In het kader van Wie maakt me los? Wat is de originele titel en artiest van het liedje dat je net hebt gehoord? Als je denkt te weten, niet geschoten is altijd mis. Ze sturen berichtje naar de studio van je vrienden van Radio M Utrecht. Ik zit hier om te ontvangen. Sturen berichtje via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven kun je dat in een app. Dus nog voor veel meer dingen goed. Maar dan kun je ook met ons rechtstreeks communiceren. Mocht je het voor het eerst doen, rechtsboven app ons. Komt het hier in de studio binnen. De originele titel en artiest van het liedje wat je net hoorde. Daar zijn we naar op zoek. Dit was te doen, toch, denk ik? Laat maar komen. En als ik je aan de telefoon heb zo meteen, dan mag je uit.

De Boys Town Gang bij Radio uit Utrecht. Ain't no mountain high enough. Remember me. Remember me. Zometeen hoor je niet alleen de oplossing van Pluk de Plaat, maar ook Umberto Tozzi en Tiamo. Maar over Pluk de Plaat.

0: kansen. Gewoon vanaf de Zwarte Kols wordt er door het team Frans en Ria... Wordt er de Zwarte Kols, fantastisch. Wordt het, maar het is belangrijk om een plukte plaat te horen blijkbaar. Fantastisch, heerlijk, wat een compliment. Eén bekend liedje, de tekst staat in een heel ander jasje. Het staat in een andere taal, op een andere melodie. Jij raadt de originele nummer, het originele nummer en de artiest. Heb ik je zo meteen aan de telefoon, dan mag je uitzoeken. De sokken zitten in het prijzenpakket. Ja, mensen worden wild ervan. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan als je dat onverhoopt voor de allereerste keer doet rechtsboven van de RTV Utrecht app. App ons. Wat is de originele titel en artiest van deze liedje? Perfect Nederlands, dubbele punt.
1: Ja. Schatje, huil niet om mij. Het is een illusie.
0: Zing het zo mee hoor.
1: Slechts

0: zometeen ontknoping. Stuur een berichtje dus naar de studio van Radio M Utrecht. Dit is je laatste kans. Heb ik je zometeen een telefoonnummer uitzoeken. Een berichtje dus doe je via de RTV Utrecht app. Die is gratis te downloaden. Die is voor zoveel dingen nog meer goed. Daar kun je zoveel dingen mee. Maar dus ook communiceren met de studio. Rechtsboven app ons komt het hier binnen in de studio. De oplossing van Pluk de Plaat over een paar tellen. Abba TST wet voor Herzlagen. Geen idee waarom ik het in het uitzoek. Vanmiddag is het droog. Het wordt een graad of 21 in de schaduw. Vannacht dan is het ook droog. Ongeveer een graad of 13. Dat is best lekker. Morgen is er iets meer zon dan vandaag. Af en toe een paar wolken, maar vooral veel stukjes zon. Wordt het een graad of 20 in de schaduw ook weer. Dan de verkeersinformatie met een flinke lange file op de A2. Dat is Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knooppunt Empel. Vertraging van 23 minuten. Hatsenflats.
1: Lukt de middag met Erwin Peters.

0: Ja! Goedemiddag Jan-Willem.
1: Hallo!
0: Hey, goedemiddag. Nou, dat klinkt vrolijk. Ja, waarom ook niet?
1: Dat altijd vrolijk, hè?
0: Ja, is het zo? Altijd vrolijk? Bij me? Nee, dat geloof
1: ik. Zeker weten.
0: Ben je nooit te onzagrijnig?
1: Nee, bijna nooit. Nee.
0: Nee, je moet er even. Ja, misschien mensen in je omgeving die denken.
1: Je moet er iets maken, hè, in het leven.
0: Ja, dat is waar. Hoe maak jij. Nou, zullen we lekker filosofisch beginnen op deze zaterdagmiddag. Hoe maak jij het leuk in het leven?
1: Door altijd gewoon blij te zijn, te lachen. Nooit iets. Ja, zie nergens tegenop. Ik vind altijd leuk.
0: Oh, geef je ook workshops? Want dat kan ik wel gebruiken.
1: Misschien een ideetje om mee te beginnen.
0: Het is wel aanstekelijk, Jan-Willem. Het is wel grappig. Het is wel aanstekelijk. Ja, het is wel aanstekelijk, ja. Toch altijd benieuwd, wat was je aan het doen?
1: Wat was ik aan het doen? Ja. Ik zat een beetje in de tuin, de bank hangen en van alles en nog wat.
0: Oh.
1: Gewoon niks. Gewoon lekker zaterdag vrij.
0: Oh, heerlijk. Ja, de zaterdag vrij. Wat doe je normaal gesproken dan, door de week?
1: Normaal ben ik stanser.
0: Stanser, oh. Ja, is dat...
1: Ik zit in het grafische beroep.
0: Stanser, ik heb ooit een grafische opleiding gedaan, ja. Ik heb nog gewerkt met de Heidelberg Degelpers, joh. Dat is wel heel lang geleden, of niet?
1: Oh, die ken ik ook.
0: Die ken je ook? Ja, de degel. Ja, wat wel. Maar ook nog met de offsetpers en zo, dat soort dingen. Maar stansen heb ik ook nog gedaan. Ja.
1: Offsetdrukken ben ik ook geweest.
0: Ja. Wat leuk, wat grappig. Gestans heb ik ook nog. Nou, maar ik heb nog letterzetten geleerd.
1: Ook nog? Met lode letters?
0: Dat is, met lode letters. Nou, dat is 1987, 88. Nou, toen deden ze dat nog. Ja, zo, ik voel me in één keer heel oud. Even vragen, want we zijn ook bezig met het onderwerp. Hè. Wat moest er vroeger als je op vakantie ging? Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt. Ja, vakantie waarschijnlijk wel, maar in dit geval in de auto met het hele gezin. Wat moest er vroeger absoluut nog bij in de auto, terwijl iedereen gewoon kon zien dat die achterklep eigenlijk helemaal niet meer dicht ging. Of is het bij jullie niet zo gebeurd? Want ik kreeg een verhaal van iemand. Let op, hè. Dit heb je vast nooit meegemaakt. Ja, ik ook niet, hoor. Van vroeger. Mijn ouders vonden dat we ook op vakantie moesten leren. Dus de complete, complete Winkelerprins encyclopedie. 20 dikke loodzware boeken, die gingen mee achterin. We hebben die boeken werkelijk waar geen één keer aangeraakt, maar we hebben wel de hele vakantie met een doorgezakte achtervering gereden omdat die boeken de auto naar de grond trokken. Ik weet niet of je de Winkelenprins nog kunt herinneren, maar die
1: waren... Ja, zeker.
0: Maar 20 van die boeken meenemen. Nou goed. Oké, heel iets anders, Jan-Willem. Wat is dit? Even luisteren.
2: Schat je hel niet om mij.
0: Het is heel makkelijk meezingbaar.
2: Het is een illusie.
1: Het was niet zo moeilijk.
0: Nee, wacht even.

0: Ja, een bijzondere versie. Nou ja, het was niet mega moeilijk.
1: Heb je hem zelf gezongen?
0: Nee, maar ik zal dat de volgende keer eens proberen. Nee,
1: was het uit... Het was niet zo moeilijk hoor.
0: Nee, hij was wel leuk en het origineel is beter. Maar op welke plaat gaat het, Jan-Willem?
1: Just an Illusion, BZN.
0: Ja! Alweer een winnaar. Ja, gefeliciteerd. Dat is inderdaad BZN in dit geval. Just an Illusion. Ik kreeg ook van Gerard. Ja, dat was wel. Ja, Just an Illusion van Imagination. Ja, die heb ik laatst ook al gedraaid. Ja. Dat is ook een goede.
1: Oh, dat is zo slecht.
0: Ik vind dat zo'n fantastische plaat. En Gerard, oh ja. Deze. Ja, maar in dit geval is het BZN Just an Illusion. Okay. Oh, daar word je wel zangerijnen van, hoor ik. Ja.
1: Hey, BZN, Just an Illusion.
0: Ja, die is
1: beter. Gooi hem er maar lekker in.
0: Nee, je mag eerst nog uitzoeken. Want je mag kiezen uit de prijs, hè, Jan-Willem.
1: Ik mag niet kiezen.
0: Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of sokken. Wat wordt het?
1: Ik mag niet kiezen.
0: Jij mag kiezen.
1: Ja, ik mag niet kiezen. Ik mag 3 maanden geen prijs.
0: Ja, nee, maar af en toe, weet je wel. Het is bijna 3 maanden.
1: Maar de shopper.
0: De shopper komt eraan, blijf even hangen.
1: Is goed.
0: Ja, weet je zit bijna aan die 3 maanden, daar doen we niet zo moeilijk over. Hier in BZN, de oplossing van Pluk de P.

0: Rolling Stones bij je vrienden van Radio M Utrecht. En come on, even dit.
1: Stel je voor, het is doodstil langs de rivier. Je hoort alleen het

0: En hoe bijzonder zou het zijn als jij daar stond, samen met wie jij me wil, oog in oog, met natuur die je vanaf de kant nooit ziet. Deze week win je bij je vrienden van Radio M Utrecht een safarivaart voor twee personen met het blauwe beverschip. En wie weet hoor jij straks dat geheimzinnige "kijk daar". En laat het ons daarna vooral weten via de app. We zijn namelijk razend benieuwd hoe jij het hebt beleefd.
1: Ja, het is vanaf aanstaande maandag, hè? En dit is Madonna.

0: Andway. Als jij Peter Andway, kun je het nog herinneren? Jaren 90 en zo. Die gast die had een wasbordje. Ik weet nog dat ik jaloers was. Nu word ik weer jaloers. Peter Andway en Mysterious Girl bij Radio M Utrecht. Dit is Plukt. Middag, goedemiddag. Ik ben Erwin. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 5 doe ik mijn best om je te vermaken. Leuk dat je erbij bent. En elke keer hebben we ook een vraag. En dit keer is de vraag, hè, je vroeger vakantie. Wat moest er vroeger absoluut nog bij in de auto, terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk al niet meer dichtging? Nou, we gaan er zo op voorbeduren, maar het is echt... Oké, let op deze. Mijn moeder vond die al koude grond onder de tent maar niks. Ze was bang voor optrekkend vocht. Dus rolden ze... Ja, let op, hè. Dus rolden ze ons grote, zware Persische tapijt uit de woonkamer op en bond dat met dikke touw op de imperiaal. Het begon onderweg vreselijk te regenen. En dat tapijt, dat zoog zich vol met honderden liters water en zo. Sorry hoor. Het werd zo loodzwaar dat het dak van onze Fiat 127 begon door te buigen. We moesten bij een tankstation stoppen om het loodzware, druipende ding met veel moeite van het dak te sjorren. Oké. Jij dacht dat het vroeger al erg was met de zak aardappelen die... papa en mama wilden meenemen. Maar goed, dat moest er vroeger absoluut bij in de auto. Terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk al niet meer dichtging. Zie voor je dan persische tapijt op zo'n Fiat 127. En dat het gaat regelen. Goed, ik denk in beelden, sorry hoor. Wat moest er vroeger dus absoluut nog bij in de auto, terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk al niet meer dichtging? Stuur een bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app van ETV Utrecht rechtsboven. App ons. Zometeen hoor je onder andere de Four Seasons, December 1963.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
3: De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twente kanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Binnen 2,5 minuut hoor je hier Four Seasons, December 1963. Oh, what a night. Eerste verkeersinformatie met een vertraging op de A2. Dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Knoopend Empel, vertraging van 13 minuten.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van Albert Heijn.
20: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden Eason.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
23: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

Ja, dat was het. 1976 was de hete zomer ook van 1976. December 1963, daar ging het over de drooglegging. Ging het eigenlijk over. De Four Seasons vonden het een beetje zo suf dat ze bijna hebben gedacht van, nou, dit gaan we echt niet uitbrengen, deze rommel. En in 1976 in het Utrechts Nieuwsblad, mooi hè, zo'n advertentie. Autoradiospecialist Neude. Nu ook A-Trax cassettespelers voor in de auto. Vraag naar de inbouwmogelijkheden. Mooi hè.

0: Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: Buckshot, Le Vonk, Le Vonk. Een andere day bij je vrienden van Radio M Utrecht. En daarvoor hoorde je Wally Tax en Miss Wonderful. Ja, de vraag echt, er komen dingen binnen. Dus wat mensen meenamen, echt niet normaal, maar het is hilarisch. Hè? Wat moest er vroeger absoluut nog bij in de auto, terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk al niet meer dicht ging? Oké, dit geloof ik niet, hè? Of misschien nog wel. Maar dat gebeurt dus echt, hè? Dat kamperen in de jaren 70 met een tent van canvas. Mijn moeder was doodsbang dat er een storm zou komen en de tent zou scheuren. Dus sleepte ze een loodzware gietijzeren Singer naaimachine mee. In zo'n houten koffer, je kent ze wel. En dat ding woog wel 20 kilo. En hij stond erachter in de kofferbak, waardoor de achtervering van onze Ford Taunus zo diep doorzakte dat de uitlaat bij elke verkeersdrempel over het asfalt schraapte. We hebben dat ding ook geen één keer gebruikt ook. De reacties gaan trouwens niet over volle achterbak alleen, want een flink aantal mensen zeggen, ja, wij hadden helemaal geen auto. Marja Petersen Donker bijvoorbeeld, ze schrijft, ja, voor ons gezin kwam alleen de trein in aanmerking, we hadden geen auto. In 1960 gingen ze vanuit Zeist met tig koffers met de trein naar Middelburg en daarna weer verder met de bus naar Zoutelanden. Tig koffers, eerst de trein, dan de overstappen, dan de bus. Nou, serieus, tegen de tijd dat je aankwam, dan had je eigenlijk al een complete rondreis achter de rug, hè? Maar Marja zegt er wel iets moois bij. Wij waren sowieso al blij dat we 2 weken op vakantie gingen. Ja, dat zet dingen ook wel even mooi in perspectief. En er komen dingen die er absoluut mee moesten. Kijk hoor, deze. Stans, goedemiddag. Hoi.
1: Goedemiddag, met Stans.
0: Hi Stans, met Erwin, Radio M Utrecht. Je had ook wel, ja, jij had ook een mooi verhaal, zeg. Ook weer.
1: Ja, het is zo dat, het is niet de jaren 70, maar de jaren 60. Ja. En ome Jan, die reed in een oude Hilman, kan ik me herinneren. Vervolgens werd die hele auto volgepakt. Ome Jan, tante Nel, nicht Nel en ik achterin. We gingen notabene naar een hotel in Zwitserland.
0: Ja.
1: En dan zei tante Nel, Jan, wacht even, ik ben nog iets vergeten. En kwam dan terug met een emmer.
0: En
1: Jan over de hooien, waarom moest die emmer mee? Ja, dan konden de onderbroeken, die konden in de emmer weken in de hotelkamer en hadden ze schone onderbroeken. En je gelooft het niet, Erwin, maar ik ben eens 2 keer mee geweest. En die 2 keren zijn we alle keren weggegaan met ruzie. Ome Jan en tante Nel. Oh. Want eigenlijk kon die emmer er niet in. Hij moest mee. En je begrijpt, hij ging ook mee.
0: Maar is hij ook wel gebruikt, ook, of niet?
1: Wij kwamen niet op de kamer van ome Jan en tante Nel, dus dat weet
0: dat
1: je
0: weet
1: niet.
0: Je
1: dat vermeldt het verhaal niet.
0: Nee, ja, inderdaad. Oh, maar wat was het? Dat was altijd helemaal volgepropt. En elk jaar...
1: En dan een emmer. Een emmer is niet te buiten. Je zal zeggen, er kan van alles in en er kan niet mee. Nee, want die hele auto die zat al vol. Maar dan kwam de emmer nog een keer. Dus echt, als ik er nu aan denk, het is echt hilarisch werkelijk.
0: Oh, ja.
1: Kortom, mooie herinneringen, maar ook wat je in je uitzending hoort, hè, van tapijten en winkelen Prinsen bij een jaar.
0: Heb je dat verhaal inderdaad van dat Persisch tapijt? Die moest mee op de Fiat 127, weet ik veel, op de Imperial.
1: Je ziet het gebeuren, hè?
0: En dan ging
1: maar weet je wat ik ook denk, Erwin? Nou. Het zijn vooral de verhalen van de jaren 60, 70, 80, hè?
0: Ja, ik weet niet. Nou, ik kreeg net een foto van Jeroen Vissé, die toen ik de vraag had gesteld, de hele achterbak lag vol met van alles en nog wat. Maar je ziet dat eigenlijk helemaal niet meer, hè? Dat die auto's volgepakt met... Dat zie je eigenlijk bijna niet meer, toch?
1: Nee, dat kan ook niet meer, want er worden de ruitjes ingeslagen, dus de achterbak leeg.
0: Zo, nou ja.
1: Dus het moet in de achter de achterklep, of het gaat gewoon niet mee,
0: hè? Ja, anders was je bij die emmer kwijt, voor je weet, kun je geen onderbroeken meer mee. Ik heb maar anders. Mag jou danken voor je fantastische verhaal.
1: Oké, succes in de uitzending, Erwin.
0: Dankjewel, Stans. Doeg. Mooi, ja. Oké, deze dan het imperiaal drama bij de Tolpoort. Let op, hè. Mijn vader, wordt hier gezegd, mijn vader had de imperiaal zo hoog opgetast, zegt hij, met matrassen, stoelen en een opvouwbare zeilboot. Dat de auto wel 3 meter hoog was. Bij de eerste de beste Franse Tolpoort ging het mis. Rats, zo de hele bovenste laag eraf geschraapt tegen het dak van het tolhuisje. En de Franse tolheffer wist niet wat hij zag toen er een complete campinguitrusting voor zijn zijn neus op het asfalt kletteren. Ja, dat, oh, die. Maar die winkelenprins. Dat iemand gewoon compleet een band klopt in die winkelenprins. Stel je voor. En dan gewoon niet gebruiken. Hè? Dat is nog het ergste. Hè? Oh, nou, laat het vooral komen. Dat, de verhalen zijn briljant. Laat ze vooral komen. Hè? Wat moet er dan... wat moest er bij jullie vroeger absoluut mee? Hè? Wat mocht er nou niet achterblijven? Wat moest er vroeger absoluut nog in de auto, terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk niet meer dicht ging?

0: Ja, en hoe gaat het er dan uitzien vandaag? Dat is een goede vraag. Even kijken hoor, waar is mijn weerbericht? Ja, vanmiddag dan is het droog. Het wordt een graad of 21 in de schaduw. Vannacht dan is het ook droog en het koelt af naar een graad of 13. Dat is toch heerlijk. Gewoon 13 graden. Oh. Morgen is er wel iets meer zon, lijkt er wel dan vandaag. Alleen zijn we af en toe een paar wolken, maar vooral veel stukjes zon. Wordt het een graad of 20, 21 ook weer, zoals vandaag. Zometeen spelen wij het spel. 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. En die hoor je na de Eagles. Take it easy.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: The Eagles.
1: En take it easy bij je vrienden van Radio M Utrecht. Goedemiddag, ik ben Erwin. Je luistert naar Pluk de Middag. En het is tijd voor jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. Onder andere zitten daar ook weer de sokken in. 3 voor 4, dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje of het onderwerp. Het kan in de titel. Even terug hoor. Dat kan in de titel zitten, maar ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? Het zijn 3 platen, dat noemen wij 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer

0: Ja, dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. Dat zijn drie platen met één overeenkomst. Hè. Dat kan overal in zitten. Hetzelfde woordje, het onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Dat was aanwijzing nummer 1. En daar volgt logischerwijs uit. Even kijken, draaiboek. Na aanwijzing 1. Maar ja, aanwijzing nummer 2.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Jeetje. Nee, Dorothea, het is niet huilen. Dankjewel voor... Ik ben bijna de artiest genoemd. Graag gedaan hoor, Jeanne. En het had gekund trouwens, Anneke. Ja, ik ga niet vertellen wat zij dan heeft gezegd. Het had gekund trouwens hoor. Als je, want ik denk, oh, dat is een goeie. De vorige plaat en deze plaat heeft dat inderdaad, wat jij zegt. Maar dat is hem niet. Want luister naar de derde aanwijzing. Want we spelen het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. Heb je hem al te pakken? Heb hem dan als dus hodemieter naar de studio van Radio Web Utrecht. Heb ik je misschien zo aan de telefoon? Dan mag je uitzoeken na aanwijzing nummer 3.

0: aanwijzing nummer 3. Dankjewel voor je apps. Ook heel veel de vaste delinquenten zie ik voorbij komen. Dus ik heb het aantal vaste delinquenten heb ik opgenomen. Even een wijnkoeler gedaan, even geschud. En daar kwam deze man uit. Goedemiddag. Hey Jaap.
1: Hey, Erwin.
0: Ja, je weet, dat ben ik. Ja, we spelen namelijk. Ja, en daar is die, dames en heren. Mag ik u voorstellen? Jaap van Es.
1: Ja. Man, nog wat toe. Hou op.
0: Ja, hou op. Ja, dat is toch, Jaap? Ja.
1: Ja. Ik ben het hoor. Dat klopt helemaal.
0: Nou, dit was volgens mij wel eentje voor de fijnproevers, leek wel. Want we hebben natuurlijk een aantal diehards die de hele dag niks anders te doen hebben dan mij lastigvallen. Nee, maar het... Maar er zijn de mensen die echt gewoon een gepensioneerd zijn en er een hobby van hebben gemaakt om meteen, maakt niet uit waar ze zijn. Ik vind dat zo mooi, Jaap. Ik had straks inmiddels bekend duo Frans en Ria, het team Frans en Ria, die zitten op de Zwarte Cross en die hebben ook meegedaan met Pluk de Plaat, weet je wel. Die zitten op de Zwarte Cross, die zitten daar. Die hebben gewoon, op de ene manier hebben ze de radio aan of... Weet je, dat moet gewoon gebeuren. Een soort van dwangmatig iets is het. Ja, maar,
1: dat hoort bij het leven, hè?
0: Dat blijkbaar wel. Ik voel me vereerd. Nou ja, dat geldt ook voor dit. Maar hij was volgens mij niet het meest makkelijke, geloof ik. Want ik kreeg... dat vond ik wel mooi, want ik had het net over de dame die stuurde, namelijk als oplossing. Oh ja, Anneke, die zei, hallo Erwin, morning of morgen. En dat klopte wel bij de eerste twee, maar niet meer bij de derde plaat. Ik denk dat het had wel gekund. Wat Sera zegt, hè, over hardcore. De vaste delinquenten. De overeenkomst is volgens mij de letter M. Ik denk, ja, potverdorie, dat is ook nog een keer zo.
1: Ja, en de letter S had ook nog gekund.
0: Oké, bedankt. Ik word aan alle kanten gecorrigeerd. Dankjewel. Ik ook van jullie. Wat is de overeenkomst? Jaap van S, vertel. Wat bedoel ik?
1: 3 maanden van het jaar, mei, juni en september.
0: Ja, dat is hem. Ja, weet je vaker hoe dit item begint? Want op vrijdag bedenkt Jossem. In dit geval was ik ook, want Jos is lekker op vakantie. Op zaterdag en zondag doe ik het. En Jos heeft me goed... Als je nou denkt van, oh, dit is zo'n leuke plaat. Die wil ik eigenlijk een keer draaien. Maar die past misschien niet helemaal bij Radio M. Dan moet je hem gewoon in 3 voor 4 stoppen.
1: Ja, of je plukt je plaat of zo. Hè? Dan krijg je hem
0: altijd. Nou, ja, precies. Ja, jij snapt hem. Ja, maar het valt allemaal wel mee, hoor. Maar mocht er nog suggesties hebben, ja, dan... Ik laat me graan voor het karretje spannen van mensen. Ik denk, dat is zo'n leuke plaat. Ja, jij mag uitzoeken. Want je mag de shopper, of het puzzelboek, of een notitieboekje, de koeltasje of de sokken. Wat wil je hebben?
1: Nee, doe maar de sokken, Erwin.
0: Ja, wie ga je er blij mee maken?
1: gewoon mezelf, want ik verslijt hem al eens een paar sokken. Hoor,
0: ja, dus. Oké. Jij zei, ja, ik geef wel iemand in mijn buurt, want dan krijg je ruzie. Ja. Want als je dan geeft aan de verkeerde, weet je wel. En ik dan.

0: Dit is onze Living with John bij Radio Utrecht en Physical. Dankjewel voor je berichten. We gaan er zo nog even op door. Want het is te leuk om te laten liggen. Maar heel even voor het nieuws van 4 uur nog even een berichtje met je doornemen over de vraag. Wat moest er vroeger nou absoluut nog bij in de auto? Terwijl iedereen kon zien dat die achterklep eigenlijk gewoon helemaal niet meer dicht ging. Hè? Ja, ik moet nog wel lachen. Oké, let op. Hè. Mijn moeder, wordt er gezegd. Mijn moeder weigerde in de jaren 80 met een slordig kapsel op de Franse camping te lopen. Dus, wat deed ze? Ze nam haar eigen droogkrap mee. Zo'n enorm oranje plastic monster met een loodzware standaard. Oké, omdat hij natuurlijk met geen enkele mogelijkheid in de kofferbak paste, zat dat ding de hele weg op mijn vaders schoot voorin. Hij kon nog amper bij het stuur, maar mijn moeders permanentje zag daar de hele vakantie strak bij. Dat soort dingen. Laat het vooral weten, mocht je ook nog dat soort verhalen hebben, het hoeft niet zo extreem. Ja, die winkelenprins, die ook mee moest van mensen. Wat moest er vroeger absoluut nog bij in de auto, terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk al helemaal niet meer dicht ging?
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Pluk de middag met Erwin Peters.

Flatsa. Ja, dat is Rutger van Barneveld. Is het familie eigenlijk van? Vraag me nu al. En zwoele zomernachten bij Radio in Utrecht. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. Dankjewel voor je reacties, want de vraag is dus die we hebben gesteld. Wat moest er vroeger nou nog absoluut bij in de auto, terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk al niet meer dicht ging? Jokert en Kater die gingen ook niet met vakantie trouwens. Wel iedere dag naar de duinen en het strand en dan met een tent die haar tante zelf had genaaid. En dat vind ik toch mooi. Geen dakkoffer, geen imperiaal, gewoon de tante achter de naaimachine en daarna hup, hup, hup, naar het strand, hè. Ria van de Haar Bruggeweert die schrijft: wij hadden geen auto, dus op de fiets naar de camping waar de caravan was. En haar vader maakte zelf een karretje achter zijn fiets, zodat de grotere spullen, zoals de slaapzakken, 2 keer per jaar vervoerd konden worden. En hij was een van de eerste met zo'n karretje. Hij moest zelfs bij de politie navragen hoe groot het mocht zijn en aan welke eisen het moest voldoen qua verlichting. Eind jaren 60. Ja, dat zie je dus ook meteen voor je, hè. Vader bij het politiebureau, met waarschijnlijk een tekeningetje van een fietskar en de vraag: kan dit zo? Fantastisch. Harny Gulje die had ook geen auto. Zij fietste 1 keer vanuit Utrecht naar Nunspeet voor 2 weken vakantie. En Harny was ongeveer 8 jaar. 8, hè? En zij en haar broers die mochten meerijden met de vrachtwagen die zand bracht en afvoerde voor wat later de A28 werd. Wacht even dan, hoe dan? Op vakantie, op de fiets en onderweg meerijden met vrachtwagens bij de aanleg van de snelweg. Dat is geen vakantieverhaal meer, dat is gewoon een complete jeugdserie, toch? Daar lijkt het op. Gerard Scheppingen die schrijft: hey, Erwin, geen last van gehad, wij gingen nooit op vakantie. Wel naar jeugdkamp en naar tante en oom in Ankeveen, maar nooit iets gemist, hoor. En Ellie Jonker die houdt het overzichtelijk. Wij hadden A, geen auto en B, wij gingen nooit op vakantie. Ja, dus nou, duidelijker krijg je het dan niet. En Sera de Groot die schrijft ongeveer hetzelfde. Haar ouders die hadden geen auto en moesten iedere cent 3 keer omdraaien. Dus op vakantie gaan, dat begrip kende ik niet. En dat kwam pas later, toen ze zelf geld verdienden. En toen ze 2 sportieve zonen had, toen moesten er altijd tennisrackets en voetballen mee. En er was geen leeg plekje in de auto, later ook niet in de caravan. En Sera zegt: ja, hey, we maken een pluktenmiddag met een volgepropt randje van. Ja, dat lukt inmiddels heel aardig, denk ik. Johanna Kleistra die had nooit een overvolle achterbak, want zij schrijft: wij reden toen nog op benzine en gas, en een gastank in de achterbak. Ja, het is alleen maar geen holiday box of dakkoffer op de auto. Alle grote spullen gingen daarom. Hè? Perfect. Ja hoor, natuurlijk. En Johanna had het gewoon geregeld. Gewoon goed geregeld. Iedereen stond te duwen tegen een achterklep. En Johanna dacht: jullie kennen kennelijk het dak nog niet. En met z'n tweeën is die dakkoffer inmiddels ook gewoon niet meer nodig. En er staat ook nog een foto bij van een auto met tekst. Dus daar zien we precies het idee. De grote spullen bovenop, de gastank achterin. En dat is heel georganiseerd. Daar kan ik persoonlijk weinig mee. Ik ben meer van eerst alles meenemen en daarna ontdekken dat het allemaal niet past. Ja. En dan, nou, deze is echt ook nog briljant. Roze schuurpapier, zo noemen we hem even. Frans toiletpapier vonden mijn ouders. Mijn ouders vonden Frans toiletpapier maar helemaal niks. Dat was te dun. Dus ging er een mega verpakking van 24 rollen van dat stugge roze crepe toiletpapier mee. Van dat hele stugge. En omdat de achterklep al niet meer dicht ging, zijn die rollen dus los door de auto verspreid. Onder de stoelen in de zijvakken. Dus als ze moesten remmen, dan vlogen die roze rollen toiletpapier door de cabine. Dat soort dingen. Hoe is het dan?

0: Moment and Whatnot bij Radio M Utrecht. Luister, er komt een verhaal binnen. Ik denk, ja, dan moeten we dat. Dat kwam via via, kwam al binnen. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik denk in beelden. Dit is fantastisch. Kun jij vertellen wat is er jou gebeurd? Hè? Want de vraag die we hebben gesteld is, hè, dus, nou ja, de dingen die dan gebeuren. Wat moest er vroeger absoluut in de auto? Terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk niet meer dicht ging. Maar dat verhaal wat jij hebt geschreven, dat sluit eigenlijk wel naadloos op aan. Vertel, wanneer gebeurde dit?
1: Ja, het was achteraf natuurlijk wel heel grappig. Maar ik was een jaar of 12, dus dat is een jaar of 60 geleden. En ik was met mijn 3 jaar jongere broertje op vakantie. Met mijn oudere broer en mijn moeder. En we hadden natuurlijk nog een oude auto. En toch alles bij elkaar gespaard om op vakantie te kunnen gaan. Met een bungalowtent. En we waren onderweg naar het zuiden. En het was al heel laat en hartstikke donker. En we waren allemaal doodmoe en chagrijnig. En toen zei mijn oudere broer, die zag een grasveldje. En die zegt van, nou, camping of niet, ik kan er gewoon staan. En dus wij die bungalowtent opgebouwd en geslapen. Worden we wakker, stappen we uit die tent, zien we dat we op een rotonde staan. Ja.
0: Dat is echt gênant voor woorden. Midden op een rotonde.
1: Ja, precies.
0: Oh, wat een fantastisch verhaal. Hoe is het afgelopen trouwens? Weer afgebroken en met piepende bandjes er vandoor gegaan, denk ik?
1: Ja, dat klopt, ja. Echt, als een gek alles ingepakt. En weggekeest. En met rode wangen, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Wat een verhaal, zeg. Mag ik je danken, Erik?
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Wat een verhaal, hè? Ja, wat hoe ze op een grond om.

0: Ta-ta-ta-ta. Het is Mongo Jerry in de Sommertuin bij Radio Utrecht. Nou, vanmiddag dan is het droog, hè. Af en toe een stukje zon. Het, wordt een, het is een graad of 21 in de schaduw. Vannacht dan is het ook droog en heerlijk. Ongeveer een graad of 13. Och, heerlijk zalig. Morgen dan is er iets meer zon dan vandaag. Lijkt het af en toe wel op wolken, maar net even iets vaker piept de zon er doorheen. Het wordt ongeveer 21 graden ook in de schaduw, net zoals vandaag. Hapsteflats.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Rembrandts, gebruikt in de serie Friends. Weet je dat ik... Oké, twee dingen die ik nog nooit heb gezien. Dat is Friends. En Wie is de Mol heb ik ook nog nooit gezien. Bizar, schijnt. Dit zijn je vrienden van Radio M Utrecht. Even iets heel anders. Er was eigenlijk maar één probleem. Iedereen vond de muziek goed, maar het voelde nog niet echt. Te veel, te netjes, te veel een liedje, terwijl het verhaal juist eigenlijk pijn moest doen. En niet met geschreeuw, maar zeggen met twijfel. Dus ze gingen opnieuw zitten in de studio, kop koffie erbij, gitaar in een hoek. Van die dikke kabels over de vloer waar altijd wel iemand bijna over struikelt. Minus bijna. En dat geluid van een oude synthesizer die alvast opwarmt. Dat alleen al. En toen verschoof de aandacht in één keer. Het ging niet meer naar degene die boos was, maar het ging om degene die achterbleef, laat maar zeggen. En je ziet haar bijna voor je. Ze kijkt naar iemand die de hele dag nog niks heeft gezegd. En echt een onrustige blik, een koude handen. En je voelt het zonder dat er al één noot gezongen is. Van, oh, dit gaat niet goed. En dat maakt het liedje in één keer zo sterk. Want het ging niet om sensatie, het ging niet om geweld. Maar over dat ene moment waarop iemand nog net kan worden tegengehouden. En de tekst van Michael Koenze en de muziek van Harold Steinhauer, die maken daar geen groot drama van, maar een heel menselijk gesprek. En juist daardoor kwam het binnen. En pas helemaal aan het einde hoor je waar het al die tijd naartoe werkte. En dat is Juliane Werding. Geh nicht in die Stadt. Heute Nacht hier bij Radio M Utrecht.

0: Het is Lionel Richie bij Radio M Utrecht. En Cela. Daarvoor dus Juliana Berlingenis, die nu start hooitnacht.
1: En zometeen, beste luisteraars, om 5 uur is het de beurt aan Letten Meerman met een nieuwe aflevering van het Gouden Weekend. En daarin is het ook 18 juni, maar dan in een heel ander jaar. Hoe lang ga ik dit nog volhouden om zo te blijven praten? Hoe irritant is dat?
0: Oké, dus zometeen is het ook 18 juli bij Edwin Meerman. En 18 juli, maar dan in een heel ander jaar. Zullen we even aan de hand van een aantal overeenkomsten of een aantal aanwijzingen of je erachter kunt komen? Nou, het is niet zo heel moeilijk deze hoor. Je kunt er voor de rest niks mee winnen, maar oké. Let op, 18 juli van die week. Oké, een lome hittegolf. Het land puft en steunen onder een dikke deken van zomerhitte. Ja, het is zo geschreven dat ik dat stemmetje wel moet doen. Sorry, luisteren.
1: De Utrechtse singles lagen vol met stadgenoten die verkoeling zochten. De kranten stonden vol waarschuwingen voor de ozonlaag in de steden en er gold in diverse Gelderse en Utrechtse natuurgebieden een absoluut rookverbod wegens acuut bosbrandgevaar.
0: Kan ik daar wat aan doen? Kijk hier nog. De Tour de France-koers, ja.
1: Heel Nederland zat aan de buis gekluisterd voor de Tour. Het was de week waarin de legendarische Joop Zoetemelk in de bergen streed tegen Bernard Hinault. Het Utrechts Nieuwsblad hield destijds een dagelijkse tourpuzzel waarmee je een splinternieuwe racefiets kon winnen. En de bioscopen in de Utrechtse binnenstad, zoals de legendarische Camera en Studio en de Oude Graag, die deden fantastische zaken, vooral dankzij de airconditioning.
0: De absolute kaskraker trouwens die week, waar iedereen het over had, was Saturday Night Fever natuurlijk met John Travolta. En de bioscopen pelden uit. En V&D, dat was zo grappig, die adverteerde met kampeerkoopjes. Midden in de zomervakantie adverteerde Vroom en Dreesman met de ultieme vakantieuitrusting. Een oranje familietent, stalen frame cartoon, was in de aanbieding van 349 gulden voor 275 gulden.
1: En voor de koludrankjes onderweg kocht je een Curve Coolbox in felgroen of oranje voor 24,50 gulden.
0: Dat is vermoeiend, hè, Rijden? Voor mij al. Maar goed, zometeen, heb je het al? 1978, hè, hoor ik je zeggen. Ja, ik hoorde het je zeggen, 1978. Zometeen in het Gouden Weekend is het de week van 18 juli 1978 bij Edwin Meerman.

De Ronettes bij je vrienden van Radio M Utrecht. Dankjewel voor al je berichtjes, want we hebben er nog, we hebben er nog een paar. Hè? Want de vraag was, wat moest er nou vroeger absoluut mee als in de auto, terwijl iedereen kon zien dat de achterklep eigenlijk al niet meer dichtging. Marion Brouwer die heeft zo'n verhaal waarbij je de hele straat meteen voor je ziet. Haar vader die haalde pas zijn rijbewijs toen Marion 10 was en haar zus.

8. En hij kocht een tweedehands blauwe Volkswagen Kever met zo'n imperiaal. Hartstikke leuk. En de eerste vakantie buiten Nederland ging naar Oostenrijk met een geleende tent. En voor de deur werd alles heel secuur ingepakt. Weet je, voor Tetris, weet je wel. Iedere vierkante centimeter werd benut. Maar dat lukte niet in één keer, dus alles er weer uit. En een nieuwe poging wagen en ging het dan mis. De buurvrouwen die hingen uit het raam en vroegen: lukt dit, Henk? En volgens Marion vroegen ze dat met de vaste overtuiging dat het echt never zou lukken. Ja, dat zie je maar voor je. Henk zweet het met die kever, de complete inboedel op straat. En boven hem dan drie buurvrouwen die het proces live van de commentaar voorzien, ja. Maar haar vader was een doorzetter en uiteindelijk kreeg hij alles in de beperkte ruimte. En dat leverde hem vervolgens applaus op de buurvrouwen op. Dat vind ik toch mooi. En dat is dan niet omdat je Oostenrijk hebt bereikt. Nee, je krijgt al applaus voordat je de straat uit bent. Dat is mooi, hè. Zometeen is het de beurt aan het Gouden Weekend.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deals die je niet mag missen.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
19: De zomer van vier je bij ons.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Robert Palmer, Best of Both Worlds. Ja, we mogen wel spreken van een wereld van weleer inmiddels, 48 jaar geleden. En hij staat ook op nummer 48 in de Nationale Hitparade van deze week. Op zijn retour, dat wel. En dat was onze smaakmaker als aperitief.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: En je hoort het er meteen en af. Hè? We zijn in de 70s vandaag. De vakantie is ook in deze regio nu van start gegaan. En als je gewoon in Nederland blijft, kun je hier lekker tijd reizen. Elke zaterdag en zondag tussen 5 en 7. Met weer een memorabele muziekzomer erbij, ook vandaag. Van 1978, dus deze juliweek die bij ons centraal staat. Met in het volgende uur ook de top 10 van de Nationale Hitparade. En even voor 7 weer een zoet toetje. En verder hebben we ook weer een hoop krentjes uit de pap. Sentimentele en pittige sausjes erbij. En het zwingt hier ook niet onregelmatig de pan uit. En de stemmen zijn nog jong. Een retourtje ook met de Rainbow Train en Anita Meijer. En ook nog maar net begonnen, ze was pas 20, Kate Bush. Dus ook net geen kind meer. Gaan we draaien. Ook de kranten van deze week erbij. Hier en daar wat fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. En ook Deliver Your Children, Paul McCartney.

Het zwingt dus niet onregelmatig de pan uit, zei ik al eventjes. Nou, dit is een mooi voorbeeld daarvan. Imperials, hij staat op 42 in de nationale hitparade met Who's Gonna Love Me deze week in 1978. Dan heb ik de kranten er ook weer even bij gepakt. En dan gaat het uiteraard ook even over de Tour de France. En ook onze kerstverse premier Van Acht is daar fan van. Nog meer sportieve hoogtepunten. De Vierdaagse met een jubileum erbij. En dan ook nog het WK voetbal dat net is afgesloten. Fragment van ook nog zometeen. En een feestje in Montfoort wat eraan gaat komen. En ook nog liften naar je vakantieadres. Met de duim omhoog. Dat gebeurde nog regelmatig ook in die tijd. En de Rainbow Train is ook al zo'n jaartje of twee onderweg met Anita Meijer.

0: Santana. En de stem die we hoorden, Greg Walker. Hij is dus te horen op I'll Be You Waiting. En zometeen een instrumentaal intermezzo. Het thema van het WK voetbal, Conquistador door een Flamengo orkest. Dan eerst even naar wat berichtjes uit de kranten van deze week. En dan gaat het ook over de Tour de France. En onze kerstverse premier Van Agt. Die overigens, als hij geen politieke ambities had, misschien wel wielrenner was geworden. Maar dat zat er dus niet in. Maar toch is hij 2 dagen te vinden ook in de Tour. Hij rijdt mee met de ploeg van Peter Pos. Dus als groot wielerliefhebber. We komen zometeen nog even terug bij de nieuwe premier. Iets anders even. Jaarlijks gaan duizenden jongeren liften met vakantie, maar het valt niet altijd mee om een lift te krijgen. Al geruime tijd zijn er daarom in ons land organisaties die liftservice geven. En die bemiddelen dan tussen de automobilisten en de lifters. En voor 10 gulden per jaar kunnen die lifters zich bij liftservice in Diemen opgeven. En dan maar hopen dat een vriendelijke automobilist zich meldt. Andere sport. Met tussen de 16.000 en 17.000 deelnemers is in Nijmegen de 62e Vierdaagse begonnen. Een jubileum toch, want het is namelijk de 25e Vierdaagse met het predicaat Internationale. En even een blik vooruit, want volgend jaar dan is het feest in Montfoort. Dan gedenkt dit plaatsje met amper 4.000 inwoners namelijk het heugelijke feit dat Montfoort 650 jaar geleden stadsrechten kreeg. En voor burgemeester De Jonge aanleiding om aan boord van de varende varkenland van de Telegraaf uitgebreid te komen vertellen wat hij en zijn stedelingen allemaal voor de watersport in petto hebben vooral. En hij staat op deze foto dan ook bij de uit 1617 daterende sluis. Nou, dan nog even terug naar onze premier en ook het voetballen, want het WK is net afgesloten in Argentinië. Net als 4 jaar daarvoor een domper voor Oranje, want we werden dus tweede, maar toch was er een huldiging.
1: Maar we willen en kunnen er niet omheen de slotapotheose van wereldkampioenschappen voetballen. De spelers zitten op het ogenblik in de bus onderweg naar Soestdijk. Daarom een terugblik naar de aankomst en met name de woorden van de heer Van Agt.
2: Dames en heren, mag ik in de eerste plaats zeggen, mannen van het Oranje Team en uw echtgenoten, uw kinderen, verzorgers, officials van de KNVB en iedereen die zozeer heeft meegeleefd met ons Nederlands elftal. Dit is maar een kort woord ter begroeting op vaderlandse bodem. Want als u het goed vindt, en u vindt het zeker goed, dan gaan we zo dadelijk samen naar Soestdijk, naar de koningin. En als wij samen op het paleis Soestdijk zijn, zal ik u daar uitvoeriger mogen toespreken. Maar nu, meteen al, teruggekeerd in Nederland, zeg ik u, welkom bij ons. Er zijn miljoenen mensen die hier vandaag hadden willen zijn om u te begroeten. Er zijn er duizenden, misschien wel tienduizenden feitelijk kunnen komen. U hebt ze gezien.
0: Dat was premier Van Agt. En Argentinië nu dit jaar dus ook weer in de finale. Maar dit is 1978.

Kate Bush, en eigenlijk zelf ook nog maar net geen kind meer, want 20 lentes was ze op dat moment. En haar tweede hit inmiddels al, hè, naar Wuthering Heights. En de LP, The Kick Inside. En op 45 toeren draait dus The Man With A Child In His Eyes deze week in 1978 op nummer 35. En terug naar de dansvloer van destijds, we doen even een Latin dance met Masada.

van Ellie Mann uit Saturday Night Fever. En dat aan het begin van alweer een nieuwe zaterdagavond in het heden ook. If I Can't Have You, een productie van de Bee Gees, die we overigens ook nog gaan horen zometeen. In het Gouden Weekend van Radio en Utrecht. En nogal wat nieuwe namen in die tijd. Kate Bush hebben we al gehoord. Henk Wijngaard kwam ik tegen. Zijn eerste vlam in de pijp. En ook Tol Hansen. En die was alweer toe aan zijn tweede na Big City. Achter de Rhododendron.

0: Deze week op 24 in de Nationale Hitparade in 1978. Van ver over een einder en zelfs interessant voor Polygoon.
1: In een verbluffend snel tempo zijn ze naar de top geraasd. De vijf meisjes van de popgroep Cloud met hun hit Substitute. Ze komen uit Zuid-Afrika en waren kort geleden ook in ons land. Hun roem was hun via tal van grammofoonopnamen al vooruitgesneld. In de wereld van de popmuziek zullen deze Zuid-Afrikaantjes het zeker nog ver brengen.
0: De vooruitziende blik van Philip Bloemendaal en ook even een terugblik. Want al 20 jaar eerder opgenomen door Dion en de Bellmans en een nieuw luchtig zomersjasje voor I Wonder Why. Hier is Show Waddy Waddy.

ode aan zijn toenmalige vrouw. Billy Joel was dat. En niet alleen kippenvel vanwege het tegenvallende weer in de zomer van 1978, maar ook zeker met dit nummer, She's Always a Woman. Eerder zong hij de Piano Man. In het volgende uur hebben we ook zo'n piano. The man who made them speak was right on Piano Joe. Pieter Zweker. En in de top 10 staan de Rolling Stones. Daar kun je je vast op verheugen dus. Veel meer zometeen uit juli 1978 en over piano's gesproken. Nog een tweede instrumentale intermezzo in dit uur. We hadden al Argentina 78 en ook dit was een grote hit. Hans van Eyck onder de pseudoniem The Abdul Hassan Orchestra. Dat heet Arabian Affair.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
15: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En in de zomer van 1978 moest je het vooral van het zonnetje hebben dat door de radio scheen. Barry Manilow, nou die deed het goed. Want nummer 15 zie ik deze week in de Nationale Hitparade met Copacabana.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Een reis door de tijd. En ook over de wereld met de muziek van Radio M Utrecht. En het Gouden Weekend op zaterdag en zondag tussen 5 en 7. Dus die memorabele muziekzomers. En we zijn nu in deze week van 78 met ook de top 10 erbij zometeen. En even voor 7 weer een zoet toetje. En ook nog een radiofragmentje. Hoe deden ze dat destijds als de presentator op vakantie ging? Daar hadden ze wel wat aardigs op verzonnen. Maar niet eens zo heel bijzonder eigenlijk. Nou, zometeen een fragment. Verder kun je je ook verheugen misschien wel op deze van de dansvloer van destijds. En een hoop oehoetjes. Deze ook. Het was volop Grease tijd, hè?
2: Radio M Utrecht. The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw, but his

0: Deze week in 1978 geen Eagles in de nationale hitparade, maar wel deze van ABBA. Ik kreeg Thank You For The Music er ook nog bij cadeau als je deze kocht op 45 toeren. Gaan we even naar de radio. Vakantietijd, ook op Hilversum 3. Hoe losten ze dat op bij de KRO op woensdag?
1: Iedere woensdag van 11 tot 12 uur bij de KRO op Hilversum 3. Anne van Egmond met uw verhalen en platen. Je kunt me nog meer vertellen.
0: Aangekondigd door Edward Nissing.
2: Binnengekomen via postbus nummertje 800. Goedemorgen en hartelijk dank voor uw schrijven. Dankzij alle extra verhalen die u ons gestuurd hebt, is het ons mogelijk om ook hier weer een bandje van tevoren van op te nemen, zodat wij rustig met vakantie kunnen, konden. We zijn namelijk weg nu. We zijn er niet. Dit is een tapeje.
0: Ja. Hallo. Anne van Egmond op haar geheel eigen wijze dus. Ook tijdens de vakantie gewoon te horen op de radio. Hoe is het mogelijk?

0: ook deze rauwe kost.
1: Vandaag in het Gouden Weekend bij het eten. En Mother's Finest en Piece of the Rock was dat met Glenn Murdoch.
2: De nationale hitparade Hilversum 3.
1: En voor elk wat wils. Ook sentimentele sausjes. De top 10 van deze week. Met op 10 deze tortelduifjes Johnny Mathis en Denise Williams.

De zomer van 1978. Ook met Dance Across the Floor. Nou, hier ging het ook heel goed op. De Michael Zeger Band en Let's All Chant op nummer 8. Het was ook de top 10 van AC/DC op nummer 9. Maar ook Theo Diepenbrock op 7 in zijn beste Engels. Oh.

Status Quo. Ze moesten het vooral van Nederland hebben met dit nummer Hold You Back. Ook te vinden op de LP Rockin' All Over The World. En die veelzijdige top 10 van deze week dus. De nationale hitparade die ons ook weer even meevoert naar de Palingsound van Volendam. Nog maar net met Annie en Jan. En het Volendams Opera Koor werkt ook mee aan Lady Macquarie.

onze eigen Beach Boys, zeg ik wel eens. Hè. De Surfers waren dat. Uit de stal van Cat Music, hierdoor onder meer van Catapult. En toch een heel ander geluid was dit dan weer. Windsurfing, dat kleurde zo mooi ook bij de zomer van 1978. En een mooi plekje op nummer 4 in de nationale hitparade van deze week. 48 jaar geleden. En de Rolling Stones op nummer 3. Die ging ook mee met de disco. Niet door alle fans gewaardeerd. Maar toch goed verkocht. Miss You.

Net als bij ABBA kreeg je ook bij Boney M zeker waar voor je geld, met twee hits voor de prijs van één. Op de andere zijde van dit plaatje had je dan Rivers of Babylon. En vandaag Brown Girl in the Ring. Er stond wekenlang aan de top, dus een blijvertje. En dat geldt ook voor de nu volgende uit de film Grease.

0: zitten blijven. Nou, aan de top van de nationale hitparade kon je daar alleen maar trots op zijn. John Travolta en Olivia Newton-John waren dat uit de film Grease. En die zou het nog een tijdje volhouden zo aan de top. Morgen, dan zijn wij in 1981 dus best wel in de buurt. En vandaag dus het geluid van 48 jaar geleden.
1: Even voor zeven.

0: zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De zomer vier je bij ons.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer: vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En de liefde is weer compleet voor Billy Ocean in Suddenly. Er zijn 2 liedjes van hem die ik graag draai in de Love Songs. Deze. En ook There'll Be Sad Songs to Make You Cry. En ik hoopte altijd dat er wat chronologie in zat. Dat er dus eerst verdriet zat en daarna de viering van de liefde. Maar dat is niet zo. We moeten die 2 liedjes toch echt los van elkaar zien. Het wordt toch een mooie avond. Misschien is het wel gewoon omdat het toch al zaterdag is. Een vrije dag. We lekker laat op kunnen blijven. Omdat morgen zondag is en we een beetje uit kunnen slapen. Maar muzikaal gezien, om door een ringetje te halen. En dat heeft wat mij betreft onder meer te maken met het feit dat we Randy Crawford gaan horen met Rainy Night in Georgia. En ook Man in the Mirror van Michael Jackson, daar verheug ik me erg op. Maar eerst muziek van The Walker Brothers, ook niet mis hoor. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Als klein meisje, groot fan van Michael Jackson. En toen hij overleed, werd er natuurlijk heel veel muziek van hem op de radio gedraaid. Ter herinnering en ter ere van Michael Jackson. En toen ik deze hoorde, toen hield ik het niet meer droog. Man in the Mirror op Radio M Utrecht. Speciaal voor jou gedraaid vanavond. Ik hoop dat je een moment van reflectie hebt gehad. Zometeen draai ik Ed Sheeran na Roberta Flack en het mooie The First Time Ever I Saw Your Face.

vind het mooiste liedje van Clouseau, Passie. Het voelt zo eerlijk, dit liedje, want dat gebeurt natuurlijk helaas in het leven, dat de passie verdwijnt tussen twee mensen. Zometeen muziek uit Nederland. Eerst gaan we naar Georgia, waar het regent.

glaasje champagne op radio in Utrecht is altijd welkom, toch? En ook best wel prettig, want erg tipsy word je er niet van. Hooguit krijg je een beetje zin om te dansen met Charles Aznavour.

Een muzikaal gevecht op Radio M Utrecht. I know him so well. Elaine Page en Barbara Dixon. Aansluitend is het dan misschien wel mooi om nog even te luisteren naar I Won't Give Up van Jason Mraz.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ALM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioamutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, vier anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.